0: Rond 11:15 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar de noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, er is maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2:00 vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om twee minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1:00 vanmiddag meldde de politie dat de twee jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kop-staartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Laurens van Wouwen met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee tieners uit Hellevoetsluis die sinds vannacht vermist werden, zijn weer teruggevonden. Dat meldt het betrokken politieteam uit Haringvliet op Facebook. De 17-jarige jongen en het meisje van 14 jaar oud werden sinds 2 uur vannacht vermist. De jongen zou het meisje thuis brengen en daarna zelf naar huis komen, maar van beide tieners werd daarna niets meer gehoord. Omdat de ouders erg bezorgd waren en het om 2 minderjarigen ging, zette de politie een signalement online en vroegen ze om tips. Rond 1 uur vanmiddag meldde de politie dat de 2 jongeren weer gevonden zijn. De hevige natuurbrand in de Zuid-Spaanse regio Andalusië is onder controle. Dat meldt de president van die regio op X. De brand ontstond afgelopen donderdag en kostte zeker 12 mensen het leven. Tenminste 8 mensen raakten gewond. Meerdere doden werden gevonden in uitgebrande auto's. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. Een gebied groter dan Ameland is in de as gelegd. Ondertussen is de alarmfase verlaagd en kunnen zo'n 1000 inwoners weer terug naar hun woningen. En verschillende ongevallen zorgden vanmiddag voor overlast op de snelwegen in de regio Rijnmond. Zo werd snelweg A20 na een ongeval gedeeltelijk afgesloten in de richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maassluis. Rond 11:45 botsten daar 6 auto's op elkaar. Niemand raakte gewond. Vanwege de ravage werd het verkeer een uur over de vluchtstrook geleid daar. En op de A16 richting Rotterdam, ter hoogte van de afrit Dordrecht Centrum, kwamen 3 auto's in een kopstaartbotsing terecht. Daar werd 1 rijstrook afgesloten. Ook bij dat ongeval vielen volgens de politie geen gewonden. Het weer, het is zonnig en warm. Aan de kust is het 25 graden, landinwaarts zelfs rond de 29 graden. Op het strand waait wel een vrij krachtige noordenwind. Vanavond eerst zon, vannacht lage bewolking en droog. Het koelt dan af naar rond de 15 graden. Morgen begint met lage bewolking, in de loop van de ochtend zonnig. En het wordt maandagmiddag rond de 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus de besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer veel op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren urenlang onderzoek gedaan naar de vondst van een dode man op een dijk bij de Waalhaven. Het slachtoffer is een man van 39. De rechercheurs hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Vooralsnog lijkt het niet te gaan om een misdrijf, maar het kan nog niet worden uitgesloten, zegt de politie. Om die reden gaat het onderzoek vandaag ook nog verder. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische stadsbus en sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast geparkeerd stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar een feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, de commissie die samenkomt bij watertekorten in ons land. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes worden gemaakt over de waterverdeling. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. De voorzitter van de LCW zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. Inmiddels is al 1600 aan voetbalvelden aan bos in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak gisteren uit aan het einde van de middag langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg is dicht. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Lokaal kan het 38 graden worden. Het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen bij ons tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het ietsjes warmer. Dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren urenlang onderzoek gedaan naar de vondst van een dode man op een dijk bij de Waalhaven. Het slachtoffer is een man van 39. De chasseurs hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Vooralsnog lijkt het niet te gaan om een misdrijf, maar het kan nog niet worden uitgesloten, zegt de politie. Om die reden gaat het onderzoek vandaag ook nog verder. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische stadsbus en sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast geparkeerd stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar een feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, de commissie die samenkomt bij watertekorten in ons land. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes worden gemaakt over de waterverdeling. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. De voorzitter van de LCW zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. Inmiddels is al 1600 aan voetbalvelden aan bos in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak gisteren uit aan het einde van de middag langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg is dicht. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Lokaal kan het 38 graden worden. Het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen bij ons tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het ietsjes warmer. Dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 12 juli. Vandaag zijn er weer flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 28 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen met een paar wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen lijkt het weer verder op dat van vandaag. Flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken. Overal droog en een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit een noordoostelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 27 tot 28 graden. Vanaf dinsdag gaat de wind wat meer uit een oost-noordoostelijke richting waaien. En er wordt dan nog iets warmer lucht aangevoerd. Het blijft voorlopig overal droog. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 tot 19 graden. En in de middag kan het zowel dinsdag, woensdag als donderdag tropisch warm worden, met een maximumtemperatuur rond de 30 tot 31 graden. Pas op vrijdag lijkt de kans op een enkele bui toe te nemen, mogelijk met onweer. En er waait dan een zwakke wind die draait naar een noord-noordoostelijke richting. De nacht verloopt nog erg warm met een minimumtemperatuur rond de 20 graden. En vrijdagmiddag kan het nog zo'n 29 graden worden. In het weekend wordt het duidelijk minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, dus maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag dan maximaal tussen de 23 en 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren urenlang onderzoek gedaan naar de vondst van een dode man op een dijk bij de Waalhaven. Het slachtoffer is een man van 39. Dus

0: rechercheurs hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Vooralsnog lijkt het niet te gaan om een misdrijf, maar het kan nog niet worden uitgesloten, zegt de politie. Om die reden gaat het onderzoek vandaag ook nog verder. In Rotterdam Schiebroek zijn gisteravond laat 3 voertuigen beschadigd geraakt. Dat gebeurde op de Wilgenplaslaan. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische stadsbus en sloeg daarna over naar een tweede bus die ernaast geparkeerd stond. Ook een motor raakte beschadigd door de hitte. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nederland dreigt de komende tijd op te schalen naar een feitelijk watertekort vanwege de aanhoudende droogte. Daarvoor waarschuwt de voorzitter van de LCW, de commissie die samenkomt bij watertekorten in ons land. Op 1 juli werd al opgeschaald naar het eerste dreigingsniveau. De volgende fase lijkt nu aanstaande. In dat geval moeten er keuzes worden gemaakt over de waterverdeling. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. De voorzitter van de LCW zegt dat de situatie uitzonderlijk is voor begin juli. Rivierstanden zijn opvallend laag en de waterstanden zitten op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs. Inmiddels is al 1600 aan voetbalvelden aan bos in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur brak gisteren uit aan het einde van de middag langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg is dicht. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Lokaal kan het 38 graden worden. Het weer. In de ochtend plaatselijk nog wat bewolking. Verder zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen bij ons tussen de 25 en 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het ietsjes warmer. Dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. En de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Daar staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Dat gebeurde bij een begeleid wonenproject van een zorginstelling Paarmeijer in de Bezenstraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. Het WK voetbal zit er nu ook op voor de Duitse voetbalscheidsrechter Danny Makkely. Die heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in de halve finale, de finale of de troostfinale. Makkely floot Amerika-Paraguay, Marokko-Haïti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijd viel hij niet negatief op. Dat Nederland vroegtijdig uitgeschakeld werd, zorgde ervoor dat de kans op de finale toenam, maar blijft dus bij 3.

0: Dennis Hiechler, de videoscheidsrechter, hoeft nog niet naar huis. Bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld is nog niet bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen ook nog gesloten na een brandje van gisteren. De brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek was de schade groot. De komende dagen moet dat worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het eigenlijk geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van dit jaar waren er rellen in Rotterdam en de Beierlandse Laan. Het koppelen van de aangerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien wordt prioriteit gegeven aan strafzaken waarbij ook een grote achterstand is. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nogal bewolking, verder zonnig, droog en warm, temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen ook nog stralend zonnig en droog en dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia. 8 kilometer file. En op de N62 Borstelen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is losse geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog. Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knopen te Brechtseplein. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum door werkzaamheden bij Knopen te Gorkum. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Het gebeurde bij een begeleid wonenproject van een zorginstelling Paarmeijer in de Bezenstraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. Het WK voetbal zit er nu ook op voor de Duitse voetbalscheidsrechter Danny Makkely. Die heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in de halve finale, de finale of de troostfinale. Makkely floot Amerika-Paraguay, Marokko-Haiti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijd viel hij niet negatief op. Dat Nederland vroegtijdig uitgeschakeld werd, zorgde ervoor dat de kans op de finale toename, maar blijft dus bij 3. Dennis Hiegler, de videoscheidsrechter, hoeft nog niet naar huis. Bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld is nog niet bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen ook nog gesloten na een brandje van gisteren. De brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek was de schade groot. De komende dagen moet dat worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven.

0: Even aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het eigenlijk geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van dit jaar waren er rellen in Rotterdam en de Beierlandse Laan. Het koppelen van de aangerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien wordt prioriteit gegeven aan strafzaken waarbij ook een grote achterstand is. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nogal bewolking. Zon, verder zonnig, droog en warm. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen ook nog stralend zonnig en droog. En dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27. 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Capelse College verwacht dat de parkeerdruk in de Capelse wijken rond de Algerabrug, zoals Middelwatering en Schravenland, tijdens de werkzaamheden aan de Algerabrug zal toenemen. Vanaf maandag 10 augustus is de brug 4 weken lang, tot maandag 7 september, volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege groot onderhoud. Het college ziet vooralsnog geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen voor die parkeerdruk, ook omdat het hier en daar nog aannames zijn van mensen op social media. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van D66 over die mogelijke extra parkeeroverlast. Capelse AOW-gerechtigden hoeven zich geen zorgen te maken over het vervallen van gratis openbaar vervoer vanuit Capelle. In het coalitieakkoord staat dat dit gewoon blijft bestaan, terwijl elders in Nederland, zoals in Rotterdam, deze regeling op de schop gaat. De overeenkomst tussen de gemeente Capelle en de RET loopt nog gewoon door. Voor de Capelse VVD toch aanleiding om vragen te stellen aan het college. De VVD wil meer inzicht in hoeveel Capellenaren momenteel nu echt gebruik maken van die regeling. Want de gemeente betaalt veel geld aan de RET hiervoor. Fractievoorzitter Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle liet in een reactie aan CKZ Vandaag weten dat het een lopende overeenkomst is. Dus besluiten van het Rijk in Rotterdam hebben geen directe gevolgen voor de Capellenaren en voor die overeenkomst. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.

0: best cup.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Het gebeurde bij een begeleid wonenproject van een zorginstelling Paarmeijer in de Beesterstraat. Slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. Het WK voetbal zit er nu ook op voor de Duitse voetbalscheidsrechter Danny Makkely. Die heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in de halve finale, de finale of de troostfinale. Makkely floot Amerika-Paraguay, Marokko-Haiti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijd viel hij niet negatief op. Dat Nederland vroegtijdig uitgeschakeld werd, zorgde ervoor dat de kans op de finale toename, maar blijft dus bij 3. Dennis Hiechler, de videoscheidsrechter, hoeft nog niet naar huis. Bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld is nog niet bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen ook nog gesloten na een brandje van gisteren. De brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek was de schade groot. De komende dagen moet dat worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het eigenlijk geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van dit jaar waren er rellen in Rotterdam en de Beierlandse Laan. Het koppelen van de aangerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien wordt prioriteit gegeven aan strafzaken waarbij ook een grote achterstand is. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nogal bewolking.

0: verder zonnig, droog en warm. Temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen ook nog stralend zonnig en droog en dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 18 jaar aangehouden voor het steken van een minderjarig meisje. Het gebeurde bij een begeleid wonenproject van een zorginstelling Paarmeijer in de Bezenstraat. Het slachtoffer werd geraakt bij haar oor, zegt de politie. Daarbij zou ze een kleine snee hebben opgelopen. Volgens mensen ter plaatse zou het meisje ook gewurgd en geslagen zijn. Het WK voetbal zit er nu ook op voor de Duitse voetbalscheidsrechter Danny Makkely. Die heeft te horen gekregen dat hij niet de scheidsrechter zal zijn in de halve finale, de finale of de troostfinale. Makkely floot Amerika-Paraguay, Marokko-Haiti en Frankrijk-Zweden. Bij die wedstrijd viel hij niet negatief op. Dat Nederland vroegtijdig uitgeschakeld werd, zorgde ervoor dat de kans op de finale toename, maar blijft dus bij 3. Dennis Hiegler, de videoscheidsrechter, hoeft nog niet naar huis. Bij welke wedstrijd hij wordt aangesteld is nog niet bekend. De bibliotheek van Schiedam in de Korenbeurs blijft de komende dagen ook nog gesloten na een brandje van gisteren. De brand ontstond in het herentoilet. Het vuur was vrij snel uit, maar er is wel behoorlijk wat rook vrijgekomen. Volgens de bibliotheek was de schade groot. De komende dagen moet dat worden schoongemaakt. Andere bibliotheken in Schiedam zijn nu extra geopend. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven aan de Tweede Kamer, meldt de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het eigenlijk geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Op 25 januari van dit jaar waren er rellen in Rotterdam en de Beierlandse Laan. Het koppelen van de aangerichte schade aan de daders die de schade hebben veroorzaakt is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien wordt prioriteit gegeven aan strafzaken waarbij ook een grote achterstand is. Dan nog het weer. In de ochtend plaatselijk nogal bewolking, verder zonnig, droog en warm, temperaturen 25 tot 28 graden. Morgen ook nog stralend zonnig en droog en dan wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose.

0: Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Ook vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit de noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn hulpdiensten al uren bezig om een man te bevrijden die vastzit in een vuilniswagen. Hij is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer, zegt de brandweer. De man zat daarin. Het slachtoffer zat vast. Er is een plan van aanpak gemaakt om het slachtoffer weer vrij te krijgen. Hoe het gaat met het slachtoffer kan de brandweer niet precies zeggen. Er zijn ook meerdere ambulances aanwezig. En ook de arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport zijn erbij gehaald. Een Dirksland op gereden overvlakke is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. Familieleden van de duivenmelker die afgelopen weekend al zijn duiven kwijtraakten bij een brand in Dordrecht zijn een inzamelingsactie begonnen. Bij de brand in een van de schuurtjes in een volkstuinencomplex langs de A16 kwamen 150 duiven om het leven. De eigenaar was al 25 jaar actief in de duivensport. En dat heeft een hoop tijd, geld en energie gekost, zegt de zoon van de duivenmelker tegen RTV Dordrecht. Voor een nieuw verblijf en nieuwe dieren is €5.000 nodig. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven in de brief aan de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Dat was ook zo in Rotterdam en de Bijenlandse Laan. Het koppelen van de schade aan de daders is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien moet er meer prioriteit gelegd worden aan strafzaken, want daar loopt ook al een flinke achterstand op. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, droog en warm. Temperaturen tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog en dan wordt het tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn hulpdiensten al uren bezig om een man te bevrijden die vastzit in een vuilniswagen. Hij is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer, zegt de brandweer. De man zat daarin. Het slachtoffer zat vast. Er is een plan van aanpak gemaakt om het slachtoffer weer vrij te krijgen. Hoe het gaat met het slachtoffer kan de brandweer niet precies zeggen. Er zijn ook meerdere ambulances aanwezig. En ook de arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport zijn erbij gehaald. In Dirksland op Gree-Overvlakke is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. Familieleden van de duivenmelker die afgelopen weekend al zijn duiven kwijtraakte bij een brand in Dordrecht is zijn inzamelingsactie begonnen. Bij de brand in een van de schuurtjes in een volkstuinencomplex langs de A16 kwamen 150 duiven om het leven. De eigenaar was al 25 jaar actief in de duivensport. En dat heeft een hoop tijd, geld en energie gekost, zegt de zoon van de duivenmelker tegen RTV Dordrecht. Voor een nieuw verblijf en nieuwe dieren is €5.000 nodig. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven in de brief aan de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Dat was ook zo in Rotterdam en de Bijenlandse Laan. Het koppelen van de schade aan de daders is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien moet er meer prioriteit gelegd worden aan strafzaken, want daar loopt ook al een flinke achterstand op. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, droog en warm. Temperaturen tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog en dan wordt het tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking en de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond een graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Op vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn hulpdiensten al uren bezig om een man te bevrijden die vastzit in een vuilniswagen. Hij is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer, zegt de brandweer. De man zat daarin. Het slachtoffer zat vast. Er is een plan van aanpak gemaakt om het slachtoffer weer vrij te krijgen. Hoe het gaat met het slachtoffer kan de brandweer niet precies zeggen. Er zijn ook meerdere ambulances aanwezig. En ook de arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport zijn erbij gehaald. In Dirksland op gereden oppervlakte is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindenweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. Familieleden van de duivenmelker die afgelopen weekend al zijn duiven kwijtraakte bij een brand in Dordrecht, zijn een inzamelingsactie begonnen. Bij de brand in een van de schuurtjes in een volkstuinencomplex langs de A16 kwamen 150 duiven om het leven. De eigenaar was al 25 jaar actief in de duivensport. En dat heeft een hoop tijd, geld en energie gekost, zegt de zoon van de duivenmelker tegen RTV Dordrecht. Voor een nieuw verblijf en nieuwe dieren is €5.000 nodig. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven in de brief aan de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Dat was ook zo in Rotterdam en de Beijerlandse Laan. Het koppelen van de schade aan de daders is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien moet er meer prioriteit gelegd worden aan strafzaken, want daar loopt ook al een flinke achterstand op. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, droog en warm. Temperaturen tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog. En dan wordt het tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 13 juli. Aan het zomerse weer komt voorlopig geen einde. Het wordt zelfs de komende dagen nog iets warmer. Vandaag schijnt de zon weer volop en waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 28 graden. De komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 17. En morgen opnieuw een matige wind uit het noordoosten. Veel zon, nauwelijks bewolking. En de maximumtemperatuur rond de tropische grens van 30 graden. Ook op woensdag en donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de graad of 30. En er zijn flinke zonnige perioden. Op donderdag later op de dag een kleine kans op lokale bui, maar veelal blijft het overal nog droog. En ook de nachten blijven zacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Ook vrijdag lijkt de kans op een enkele regen- of onweersbui duidelijk groter. De wind waait dan uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt iets minder hete lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 27 graden. In het weekend krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarmee minder hete lucht wordt aangevoerd. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het nog droog zijn met zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. En dan in de middag een aangename 23 graden.

0: Hij is erin terechtgekomen bij het legen van een vuilcontainer, zegt de brandweer. De man zat daarin. Het slachtoffer zat vast. Er is een plan van aanpak gemaakt om het slachtoffer weer vrij te krijgen. Hoe het gaat met het slachtoffer kan de brandweer niet precies zeggen. Er zijn ook meerdere ambulances aanwezig. En ook de arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport zijn erbij gehaald. Een Dirksland op gereden overvlakke is vannacht een graafmachine uitgebrand. Dat gebeurde aan de Blindeweg. Het vuur werd ontdekt rond 3:30 vannacht. Toen stond de graafmachine al volledig in licht te laaien. De politie onderzoekt nu of het vuur is aangestoken. Familieleden van de duivenmelker die afgelopen weekend al zijn duiven kwijtraakten bij een brand in Dordrecht, zijn een inzamelingsactie begonnen. Bij de brand in een van de schuurtjes in een volkstuinencomplex langs de A16 kwamen 150 duiven om het leven. De eigenaar was al 25 jaar actief in de duivensport. En dat heeft een hoop tijd, geld en energie gekost, zegt de zoon van de duivenmelker tegen RTV Dordrecht. Voor een nieuw verblijf en nieuwe dieren is €5.000 nodig. De schade die veroorzaakt is bij de rellen tijdens de coronaperiode worden niet verhaald tot de daders. Dat heeft justitieminister Van Wil geschreven in de brief aan de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. Volgens de minister kost het zoveel dat het geen zin heeft. In januari 2021 braken in verschillende steden rellen uit tegen de aangekondigde avondklok. Dat was ook zo in Rotterdam op de Bijenlandse Laan. Het koppelen van de schade aan de daders is heel ingewikkeld, zegt de minister. Er zijn wel gegevens van de slachtoffers, maar niet van de daders. Bovendien moet er meer prioriteit gelegd worden aan strafzaken, want daar loopt ook al een flinke achterstand op. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig, droog en warm. Temperaturen tot 28 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog en dan wordt het tot 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag of zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 1/2 uur vertraging. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een dakloze man is na 2,5 uur bevrijd uit een vuilniswagen waarin hij klem was komen te zitten. De man lag

0: Rob Dieperink is overleden, zo meldt het Algemeen Dagblad. De politie doet onderzoek naar het overlijden in de straat waar Dieperink woonde in Borculo. Dieperink maakte zijn debuut in 2017 in de Eredivisie als scheidsrechter. En was verder actief als video assistant referee. Zo was hij actief als VAR op het EK in 2024. Eerder dit jaar raakte de scheidsrechter in opspraak na een melding vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover een minderjarige in een hotel in Londen. Die zaak werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Het kostte Dieperink wel zijn deelname aan het WK als VAR, want de FIFA schrapte hem van de lijst. Dieperink werd 38 jaar. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En dan nog het weer. Het is zonnig en droog en warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend zonnig en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits, meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. De Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten op onthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit de noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht, windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid.

0: klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoen zelf was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Hey, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
2: Yeah. You know what?

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit de noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Het blijft zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht, windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 doe je een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten...

0: Blankaert van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering, flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17 en een maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag of zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht en speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
1: Radio Capelle. Ja, en een hele goede avond. Fijn dat je weer luistert naar IJssel Nieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Joep Kruithof met vandaag in de uitzending wethouder Sjoerd Gijsler over zijn portefeuille. Pieter Weijers over SGP-wethouder Arnold Proost. Kitty Kotti in Capelle, sluipverkeer in Zuidplas, zwemmen in Capelle en nog heel veel meer. Maar we beginnen uiteraard met muziek. Dit is Starship met We Build.

0: Starship met We Built This City. Verkozen tot een van de slechtste nummers uit de jaren 80. Door de lezers van de Rolling Stone. Ja, dan gaan wij door. Want Sjoerd Gijsler zou ook de komende 4 jaar wethouder zijn in Capelle namens Pro. Rob Nieuwveld sprak met hem over zijn portefeuille, die grotendeels gelijk blijft, maar wel een uitbreiding kent. Ook ging het even over het onderwerp van de kliko's, de minicontainers.
1: Ja, Sjoerd Gijsler komt namens Pro weer gewoon terug in het college in Capelle aan de IJssel. Bent u tevreden over hoe het hele proces is verlopen naar het coalitieakkoord wat vandaag gepresenteerd is?
2: Zeker heel tevreden. Het is een heel mooi proces geweest, ook in goede harmonie. Waarbij we eigenlijk als deelnemende partijen elkaar ook echt wel iets gegund hebben. Dat is belangrijk. En uiteindelijk denk ik dat er een heel mooi inhoudelijk akkoord ligt, waarin ook alle drie de partijen zich goed kunnen herkennen. En dat is toch ook een goede basis om 4 jaar met elkaar de stad te gaan besturen. Nou, we hebben nu natuurlijk wonen en duurzaamheid als belangrijke onderwerpen in de portefeuille, waaronder ook afval. Dus die zitten er gewoon bij. Uiteindelijk is dit ook best een zware portefeuille die we nu gekregen hebben. Want we hebben ook een extra wijkwethouderschap erbij gekregen in Fascinatio, naast het wijkwethouderschap in Schenkel. Plus onderwijs, huisvesting, wat we er nog bij gaan doen. Ja, en uiteindelijk moet je dan ook een afweging maken van wat kan. Hè? Wat kun je in een FTE kwijt en in de tijd die je hebt. En je moet het ook goed doen. Ja, dan is het ook heel belangrijk als je misschien ook nog het sociale had willen doen. Ja, dat je keuzes maakt. En ik denk dat dat ook prima belegd is bij de wethouder die daarmee aan de slag gaat zometeen.
1: Eén wethouder minder, is dat te doen?
2: Ja, ik denk dat het voor de Capelse begrippen wel te doen is. We hadden nu natuurlijk ook part-time wethouders en dat werkte niet altijd even goed. En ik denk dat als je gewoon fulltime aan de slag bent, ja, dan kun je ook gewoon stappen zetten voor de stad. En nou, dan is die commitment voor de volle 100%.
1: Wat heeft u op het onderwerp wonen waarvan u zegt dat moeten we misschien wat scherper neerzetten? De afgelopen periode al gedaan. Wat je geleerd hebt uit die afgelopen 4 jaar, wat er in het akkoord misschien wat scherper staat. En ik noem even als voorbeeld van hoeveel Capellenaren krijgen er nou voorrang eigenlijk bij het opleveren van woningen?
2: Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. De afgelopen periode zijn we daarmee begonnen. En inmiddels zitten we op ongeveer 42%. Wat we met voorrang toebedelen aan de Capellenaren. En we kunnen wettelijk gezien naar 50%. Ja, we gaan gewoon keihard ons best doen om daar naartoe te werken. En ja, dat we echt die 50% ook halen. Dat 1 op de 2 woningen, in ieder geval van het corporatiebezit, naar Capellenaren gaat. Zodat mensen ook gewoon in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Als je op zoek bent naar een woning als starter. Maar ook als je ouder bent en je kleiner wil gaan wonen. Dan is dat ook belangrijk.
1: We zetten in op passende woningen voor ouderen. We zetten in. Is dat voldoende ambitieus?
2: Ik denk dat Capelle een hele grote uitdaging heeft op dat vlak. En daarop inzetten moet je sowieso. En je gaat natuurlijk op de verschillende categorieën die er zijn wat meer inzetten. Dus daar is meer nodig. We hebben bijvoorbeeld 0-treden woningen. Nou, dat is eigenlijk een beetje een basis. Hè? Van als je er met een kinderwagen doorheen kunt, door de deuren. En dan kan het ook met een rolstoel. Dus ja, daar begin je. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk steeds verder. En gaat het ook omdat een stukje zorg dichtbij is. En misschien ook wel in het complex zelf te vinden is. Zodat je dat gewoon dichtbij hebt. En je kunt blijven wonen waar je zit.
1: Hoe is de relatie met bijvoorbeeld havensteden om dit allemaal te realiseren?
2: Ik denk dat de relatie met Havensteden heel goed is. Havensteden is de grootste corporatie in het Capelse op dit moment. En ja, daar zijn we dan ook in zekere zin van afhankelijk. Ze hebben natuurlijk hun eigen woningen die zij moeten onderhouden. Hè, waarmee ze ook kijken hoe kunnen die levensloop bestendig worden. En daar trekken we samen in op.
1: Op duurzaamheidsgebied staat er het een en ander in over energie opwekken in buurten of wijken. En dan delen met elkaar. Dat kun je doen als ondernemers. Maar er is ook een initiatief geweest al om dat misschien als bewoners in een aantal straten te doen. Hoe is die ontwikkeling daarop?
2: Ja, ik denk dat we die ontwikkelingen faciliteren. Ik was laatst bij een WOP-vergadering. En daarin werd een voorbeeld aangehaald van iemand die heel graag met zijn buurtje een mini-warmtenet wilde ontwikkelen. Met zijn eigen bron. Nou, dat zijn initiatieven, daar kijken we als gemeente naar. Welwillend. Omdat het natuurlijk heel erg mooi is als die bewoners samen eruit komen en een mooie oplossing kunnen presenteren. Hè. Dan is het en haalbaar, maar dan is ook meteen het draagvlak verzekerd als het vanuit de bewoners zelf komt. Dus dat is gewoon belangrijk en dat willen we meer gaan doen in Capelle.
1: En wat is dan het faciliteren? Waar bestaat het uit?
2: In ieder geval ook met kennis. Wij moeten als gemeente zelf ook aan de slag met de warmtetransitie. Dat betekent dat wij ook voor de hele stad een plan moeten gaan maken. En niet in alle buurten is de ontwikkelkracht om er zelf mee aan de slag te gaan. Maar waar die buurten er wel zijn, dan probeer je natuurlijk uiteindelijk die inbreng in dat warmteprogramma te realiseren en op te nemen. Zodat je een soort van synergie krijgt van de bewoners en wat de gemeente doet.
1: Kun je dan ook bijvoorbeeld gaan combineren? Want als in dezelfde buurt een aantal bewoners links achter in die straten bezig is om zo'n combinatie te maken, maar ze weten niet dat vier straten verderop het ook gebeurt. Kun je dan ook faciliteren als gemeente?
2: Zeker, en dat gebeurt wel. Want als ik dan refereer aan dat project waar ik het net over had met dat mini-warmtenet. En dan wordt ook breder gekeken dan alleen het eigen straatje. En ook op basis van onze gegevens leveren we dan straten aan van die ook interessant zouden kunnen zijn om erbij te betrekken. Nou, en uiteindelijk komt de bewoner dan wel of niet tot iets moois.
1: Het onderwerp wat in de verkiezingscampagnes nogal speelde is de mini-containers, oftewel de kliko's. Hoe is dat nu in het akkoord tot stand gekomen?
2: Ja, die mini-containers, daar stoppen we mee. In die zin dat in nieuwe buurten niet meer wordt uitgerold. Dus waar het nu is en waar het ook goed werkt, daar blijft het. Maar we gaan niet door met het uitrollen van mini-containers over heel Capelle. Zoals wel in het beleid stond. En daar is de coalitie ook heel duidelijk in geweest. Wat niet betekent dat we de ambitie om 145 kilo restafval te behalen als stad. Daar moeten we nog wel het een en ander voor doen om die los te laten. Maar daar kijken we nu naar andere punten om dat te verzilveren. Bijvoorbeeld op de Milieustraat, hoe we daar beter het grofvuil kunnen omgaan. Dat je meer afvalstromen kunt realiseren daar. Dan is er meer scheiding. Ja, dan kom je best wel verder richting die 145 kilo, denken wij. En uiteindelijk moet elk plan moet op draagvlak kunnen rekenen. En dit plan had dat duidelijk niet. En dan moet je ook je knopen tellen.
1: Gaat u dan bijvoorbeeld het afvalstation anders inrichten of meer faciliteren op andere tijden of andere mogelijkheden?
2: Het zijn inderdaad dingen waar we naar kijken. Hè, van wat voor een extra voorzieningen kun je aanbieden. We hebben nu bijvoorbeeld aanhangers. Maar bijvoorbeeld aan een bakfiets zou je nog kunnen denken. Je kunt ook naar de tijden kijken. Maar ook gewoon naar het aantal containers. Hè. We hebben nu bijvoorbeeld x aantal stromen afval die we inzamelen. Nou, dan zouden er zomaar 2 of 3 meer nog kunnen worden.

0: Dennis met Someone to You. Ja, en momenteel zijn ze in Zuidplas aan het vergaderen over debatteren over het coalitieakkoord. Verslaggever Sebastian Barreel is in Zuidplas en sprak voor de vergadering kort met formateur Kees van der Staaij.
1: Ja, vandaag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd in de gemeente Zuidplas. U was formateur. Hoe kijkt u terug op het formatieproces?
2: Nou, ik vond het een mooi, maar ook intensief proces. Mooi omdat je ook wel ziet dat na de verkiezingsstrijd nu partijen met elkaar de verantwoordelijkheid nemen. Ook voor een gemeentebestuur, voor een college. En intensief is er natuurlijk ook, omdat dat ook tijd vraagt om over al die onderwerpen met elkaar goed door te spreken.
1: Ja, want er waren natuurlijk wel wat spannende onderwerpen. Onder andere de rol is hier een groot onderwerp. Waren dat uitdagingen voor u in het proces?
2: Nou, het was zeker genoteerd dat dat onderwerpen waren. Ook over de financiën, waarvan werd gezegd door de partijen. Daar willen we eerst nog wel even goed met elkaar over doorspreken. Of we elkaar daarin begrijpen voordat we verder gaan. En dat was dus een hele belangrijke eerste stap voordat je eigenlijk verder kon gaan.
1: En u kent de partijen nu een beetje. Ze zijn nader tot elkaar gekomen. Welke kansen biedt deze coalitie?
2: Nou, ik geloof dat met deze coalitie er echt een solide basis gesmeed is voor een stabiel bestuur. Dat het niet alleen gaat om het over tekst op papier eens te worden, maar ook wel in je hele aanpak, in je hele benadering. In hoe hou je elkaar ook vast als het lastig wordt, hebben partijen echt het goede gesprek met elkaar gevoerd. Dus ik ben verwachtingsvol dat dit een solide bestuur gaat opleveren.
0: Ja, van de ene SGP naar de andere, want de SGP in Capelle komt in het college met Arnoud Proos als wethouder. Hij is niet van plan naar Capelle te verhuizen. Hoe belangrijk is dat eigenlijk nog? Ongeveer 1 op de 7 wethouders in Nederland woont niet in de woonplaats waar zij werken. Het is ook onderwerp van gesprek binnen de Vereniging van Wethouders. Rob Nieuwveld ging erover in gesprek met SGP-fractievoorzitter Pieter Weijers.
3: Ja, Pieter Weijers, er blijft toch de discussie nog steeds levendig. Want het is nog geen 14 juli, dan is de wethouder toegevoegd en geïnstalleerd. Mogen we ervan uitgaan. Maar je blijft even de discussie houden van waarom is er een SGP-wethouder die niet in Capelle woont en die ook niet van plan is om in Capelle te gaan wonen. U staat in het Reformatorisch Dagblad in een artikel waar het daar heel flink over gaat. En moet je die regels misschien niet veranderen voor wethouders?
4: Ja, dat klopt. Ik ben door verschillende journalisten de afgelopen weken hierop bevraagd. Die vraag komt toch elke keer weer boven. De wettelijke regel is dat een wethouder woont in de plek waar hij ook wethouder is. Daar kun je ontheffing voor krijgen. De vraag is, ben je alleen maar een goede wethouder als je woont in de plaats waar je ook daadwerkelijk wethouder bent? Dat hoeft wat mij betreft denk ik niet. Het gaat er ook vooral om dat je als wethouderskandidaat goed bent in je vak. En natuurlijk moet je zichtbaar zijn in de gemeente. En dat vergt dan misschien een stapje verder. Het lastige is natuurlijk wel, ja, de wet zegt nog wel steeds, je moet er een ontheffing voor aanvragen.
3: Is het al een gedachte om die wet aan te passen, dat dat wel mogelijk wordt? Want u zegt het eigenlijk ook net, de kwaliteit van een wethouder die kan inhouden dat je die uit een andere plek moet houden, omdat je die of niet in de gelederen hebt, die kwaliteit om wethouder te gaan worden, of die kwaliteit wel hebt, maar die willen geen wethouder worden vanwege functies die ze bekleden, tenminste niet als raadslid, maar gewoon in het dagelijks leven anders dan in de politiek. In uw geval zelf ook, met een advocatenkantoor.
4: Ja, nee, terecht. Dat is precies het punt waar wij als SGP hier in Capelle ook tegenaan liepen. En waardoor we uiteindelijk bij een wethouder van buiten terecht zijn gekomen. Met overigens in ons geval ook nog het grote voordeel dat we nu een wethouder krijgen op een portefeuille. Die in de vorige gemeente ook had. En dus in die zin ook al gewoon van wanten weet. Dus inderdaad, dat is het risico van de huidige wetgeving. En je zou er inderdaad over kunnen nadenken. Moet die wet op dat punt nog wel zo strak blijven? Of zou een aanpassing gewend misschien wel wenselijk zijn? Je zou kunnen nadenken over het helemaal afschaffen van de regel. Je kan ook zeggen, nou ja, je houdt de regel in stand. Maar geef dan in één keer voor 4 jaar ontheffing. Omdat je aan de voorkant aangeeft, we hebben hier een wethouder. Het is een goede kandidaat. Hij heeft de keuze gemaakt om in een andere plek te blijven wonen. 1 keer voeren we daar met elkaar het gesprek over. En we geven de ontheffing. En dan ben je er ook voor 4 jaar gewoon klaar mee.
3: Er is een vereniging van wethouders. Hoe denkt die erover?
4: Die zitten eigenlijk wel in dezelfde lijn. Want je refereerde net aan het artikel in het Reformatorisch Dagblad. De directeur van die vereniging werd daarin geïnterviewd. En die zei eigenlijk ditzelfde ook. Die maakte een onderscheid tussen het burgemeestersambt en het wethoudersambt. Ten aanzien van de burgemeester wordt dan gezegd, ja, die moet echt gewoon wonen in de plaats waar die burgemeester is. He, je bent burgervader of burgermoeder. Je moet echt tussen de mensen staan. Voor een wethouder ligt dat anders. En die kwamen eigenlijk met diezelfde opmerking van een versoepeling van de wet zou echt wel wenselijk zijn.
3: Maar voordat hij door de Tweede en Eerste Kamer in is, zitten we al waarschijnlijk weer in een nieuwe regeerperiode vanaf, even rekenen, 2030.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat gaat niet zo snel in dit land.

0: All Coming Back to Me Now. Ja. Bewoners van de huizen aan de Middelweg in Oud-Verlaat / Zevenhuizen worden gek van al het sluipverkeer. Het levert niet alleen gevaarlijke situaties op, maar ook het woonplezier leidt eronder. Verslaggever Dennis Boom zocht Mark Krijgsman van de belangengroep Oud-Verlaat op en ging met hem in gesprek over dat sluipverkeer.
1: We staan nu op de parkeerplaats bij de Zevenhuizenplas langs de Middelweg. De Middelweg waar wij als belangengroep Oud-Verlaat actie aan het voeren zijn tegen het vele sluipverkeer hier, zoals je nu ziet. Het is eigenlijk sneu dat het zo ver heeft moeten komen. We zijn al zoveel jaren mee bezig. Zeg begin jaren 2000, toen Nesselanden ontwikkeld werd, zijn wij als belangengroep in overleg gegaan met Nesselanden, gemeente Rotterdam en Zuidplas. En er kwam uit, daar was al voorzien van, dit wordt een enorme sluiproute. Hier moeten knippen komen. Rond de spitstijden moet het afgesloten worden. En die jaren is er gewoon niks gebeurd. Elke keer als er een nieuwe wethouder komt bij de gemeente Zuidplas, snij ik dit aan. We zeggen van, daar is helemaal geen overlast. Wacht nog maar even. En de afgelopen keer, stom verbaasd dat hier op een sluipverkeer is. En ze hebben hier ook een wat speelt in Zuidplas is ook dat er een het agrarisch verkeer van loonwerkers en zo, dat moet ook een plek krijgen. En toen heeft het bestuur bedacht, weet je wat, de Middelweg, dat is een lekkere, rustige weg. Daar moet het maar komen. Nou, dat komt er gewoon bij. Daarvoor hebben ze ook de weg verbreed met reepak, puin uit de bouw. Recent blijkt ook dat daar slakken van de hoogovens verwerkt zouden kunnen zijn. Dat is hier gewoon maar gestrooid in hele dikke pakketten. Afgelopen maanden heeft het niet geregend. Enorme stofwolken langs de weg. Er zijn regels voor bouwplaatsen dat je elke dag moet sproeien als de stof komt. Hè? Want dat is fijnstof en dat is giftig. De reactie van de gemeente Zuidplas is, nou, wij willen wel één keer per maand sproeien. We hebben geen sproeiwagens gezien. In Brabant, waar dit speelt, waar puin langs de weg wordt gestrooid, komt gelijk een bord, niet harder dan 30 km per uur rijden. Dat komt hier niet. Best triest dat het zo ver heeft moeten komen.
2: Wat zijn volgens jullie de beste oplossingen die er kunnen komen?
1: Nou, wat we vooralsnog als belangrijkste, dat het alleen maar toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Alleen de bewoners van Oud-Verlaat en de Rottekade en de Middelweg, die moeten hier kunnen komen. En de rest, die moet maar gewoon op de snelweg blijven.
2: Is er elke dag zoveel verkeer dat hier langskomt?
1: Ja, vooral door de weekse dagen, met name bij de spitstijden. Als onze schoolkinderen naar school gaan met de fiets, dan is hier dit verkeer. Ja.
2: Ja.
1: Zeker de laatste weken met het warme weer, ja, dan is er ook extra verkeer vanwege het recreatieverkeer. Goed, maar daarvan weten we dat duurt een paar dagen en dan is het voorbij. Maar het vele sluipverkeer van de A12 naar de A20, dat is gewoon elke door de weekse dag.
2: En hoe lang speelt dit probleem al precies?
1: Het is eigenlijk ondraaglijk eind vorig jaar, toen de Rottermeerentunnel werd geopend en de nieuwe afrit op de A20... bij Terbregge. Daarvoor, dat hebben we 10 jaar geleden, werd het ook al stukken drukker bij de opening van de Rottermeerentunnel, van de Willem-Koningsbrug over de ringvaart. Daardoor werd deze sluiproute kilometers korter en hoefde je ook niet door de Dorpsstraat in Zevenhuizen. En in 2016 bij de sluiting door de gemeente Rotterdam van de Wollefoppenweg. Ja, toen is het begonnen. En toen was het al lastig. Het was de sluipverkeer.
3: Maakt je wel echt boos, hè?
1: Ja, ik zit er... het emotioneert wel, ja. Ik kan me goed... Dit, het leuke verhaal uit de geschiedenis, hoe mooi oud verlaat is. Dat, en nu, hier, dat ik hierover vertel, ja, bedenk ik mezelf ook dat ik me daar wel... dat het me opwindt, ja. Dat moet ik niet doen, maar... Ik kan het wel rustig wel nemen. Ik kan er nog wel om slapen, zou ik het zo zeggen.
3: En uiteindelijk hebben jullie wel een petitie gemaakt, ja, en ingediend bij de gemeente Zuidplas.
1: Ja, ja.
3: Hoeveel handtekeningen hebben jullie daarop gehaald?
1: Nou, bijna alle bewoners. We hebben alle woningen, iets van 53 handtekeningen zijn erop gehaald. En ik moet erbij zeggen, niet iedereen heeft zijn handtekening gezet. En niet omdat die mensen denken dat er geen sluipverkeer is. Die vinden dat het zodanig erg is en dat de gemeente daar niks aan doet, dat ze zelf wel actie ondernemen. En in dit verband, hè, de bewoners van de Wollefoppenweg, die hebben ook zelf actie ondernomen. Die hebben ook een paal in de weg gehakt. En ja, ik vrees als de gemeente niet snel actie onderneemt, ja, dat dit ook gaat gebeuren. Dit is onhoudbaar. Hier moet iets gebeuren. En als de gemeente het niet doet, als het niet via de officiële weg doet... Ja, ik ben er niet van, maar ik durf mijn vingers daarvoor niet in het vuur te steken dat alle bewoners dat niet doen.
3: Zou het ook een reden kunnen zijn voor mensen, als er niks aan wordt gedaan, want het speelt al zo ontzettend lang, om weg te gaan uit deze omgeving, om hier te verhuizen?
1: Nou ja, ik denk zeker dat dat kan spelen. De meeste, hier heb je ook best wel nieuwe bewoners. Maar vooral de oude bewoners die hier gesetteld zijn, die hun kinderen en kleinkinderen hier hebben wonen, ja, die zullen dat niet zo snel doen. Maar ik weet het van een medebestuurslid. Ja, die is het zo te zat geworden. Die is naar het oosten van het land vertrokken.
3: Ja. En dat is echt onder meer door het verkeer zelf.
1: Ja. Ja.
3: Wat hoopt u te bereiken met die petitie? Wanneer, ja, wat zou de gemeente moeten doen? Natuurlijk, hè, die dingen die u net heeft aangedragen. Maar als dat niet kan, wat is het minimale wat u verwacht?
1: Nou, we zijn al in gesprek ook met de ambtenaren van de gemeente Zuidplas. En ze hebben al een inrichtingsvoorstel gemaakt. En dat gaat naar onze mening nog te veel uit van het behoud van de regionale route. Want ze willen de weg weer verbreden. Zodat nog meer auto's kunnen rijden. Ja, en als er meer auto's gaan rijden, dan neemt het ook het verkeer weer toe. Ja. En dat willen we niet. Nee. Dat is in ieder geval een actie dat hier ook 30 kilometer per uur gereden kan worden. En dat er verkeersdrempels komen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, als hier verkeersdrempels komen... Ja, dat wil de meneer die in die woning tegenover de verkeersdrempel, die wil dat niet. Hè, want dan is het nog meer herrie.
3: Ja.
1: Dus daar moet ook goed over nagedacht worden. En vooral de ambtenaren van de gemeente Zuidplas, die realiseren zich niet hoe druk het hier is. En hoe agressief ook de automobilisten hier rijden. Hè, die al het spuug zat zijn van de files op de snelweg. En dan denken hier even 80 kilometer per uur te kunnen rijden. Ja, en dan moeten ze hier ook tegengehouden door verkeer. Ja, die worden agressief. En ja, daar hebben wij mee te maken. En dat snappen die mensen van de ambtenaren van de gemeente Zuidplas niet.

0: Ed Sheeran, Bad Habit. Ja, en over slechte gewoontes gesproken, zwemmen in de rivier de IJssel is eigenlijk ook een bad habit. Want het is niet alleen gevaarlijk, maar ook officieel verboden. Maar als het aan het CDA in Capelle ligt, verandert dat. Er zou een officiële zwemlocatie moeten komen. En om daarover te praten zijn in de studio aangeschoven Joas Bergwerf en fractievoorzitter Erik Haring. Welkom heren.
1: Dankjewel.
2: Dank u wel.
0: Ja, maar voor we het over zwemmen gaan hebben, eerst nog iets anders. Want ik heb wat geruchten en aanwijzingen gehoord dat er wat nieuws is omtrent het wijkcentrum Schollevaag. Dat het langer open zou blijven. Weet u daar wat meer van?
1: Jazeker, jazeker. We hebben daar 30 dagen geleden moet ik zeggen, artikel 44 vragen over gesteld aan het college. Omdat wij bezorgd waren over hoe het daar ging lopen. Het zat er een beetje in dat het wijkcentrum, het huis van de wijk moet ik zeggen, dicht zou gaan. Ja, en dat is niet wat wij wilden. Dus we hebben daar vragen over gesteld. En in de komende raadsvergadering willen we eigenlijk een amendement voorstellen. En om daar zekerheid over te krijgen. Die plekken blijven voorlopig even zoals ze zijn. We gaan onderzoek doen wat er zou kunnen. Maar we gaan nog niet vooruitlopen op de beslissingen.
0: Maar dat is een amendement, dus dat is nog niet zeker?
1: Nee, maar daar krijgen we denk ik wel de handen voor op elkaar. We hebben natuurlijk samen met EVC het opgesteld. Jolanda, de Engelsman en ik. En EVC. En we denken wel dat we nu de andere partijen mee kunnen krijgen om te zeggen, ja, daar zijn uitspraken over gedaan, toezeggingen over gedaan. Dus we moeten dit niet te snel handelen. Eerst maar eens even uitzoeken. Wat voor voorzieningen zijn er? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen we dat eigenlijk in een mooi plan krijgen?
0: Ja, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, er zijn nu heel veel verenigingen en clubs die in dat huis van de wijk zitten. In dat wijkcentrum, ik vergis me elke keer. En die worden ongerust. Die zeggen, we horen dat dicht gaat, we horen dat er een kinderlab in komt. Maar dat betekent waarschijnlijk einde oefening voor ons. Dat is onrustig. We willen een betrouwbare overheid. En we willen dat mensen aankunnen van, er zijn toezeggingen gedaan. En die moeten we houden, zeg maar. Daar moeten we ons gestand aan doen. En dat is belangrijk voor de inwoners van Capelle. Je hebt een betrouwbare overheid. Als er plannen worden gemaakt en er wordt inspraak gevraagd en er komt een toezegging, voorlopig gaan we niks veranderen, dan moet je dat ook zo houden.
0: Ja, dus nieuws opkomst.
1: Ja, ik denk het wel. Ik kan een tipje van de sluier oplichten, maar er zijn al meerdere partijen die zeggen we gaan aansluiten. En het zou mooi zijn als we hier raadsbreed eigenlijk kunnen zeggen, dit is een heel mooi amendement, dit nemen we aan.
0: Nou goed, we houden de vinger aan de pols op dat.
1: Graag, ja.
0: Nou, dan toch maar door naar zwemmen. Want jullie hebben ook vragen gesteld vanuit het CDA richting de gemeente. Van officiële zwemlocatie daar zo in het Vuikpark, aan het Vuikpark. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Wij zijn allebei zwemmers. Joas, iets fanatieker dan ik, denk ik. Hoe vaak ben jij daar, Joas?
2: Een paar keer per week meestal wel.
1: Ja, ik ben er misschien eens als warm weer is eens per week. Maar onafhankelijk van elkaar trouwens. We wisten niet eens dat we dat deden allebei. Maar ik fiets s'avonds wel eens eventjes naartoe. Dus van mij 2 minuutjes fietsen. En van jou ook denk ik ongeveer. En het is gewoon heerlijk om in die zomer even een duik te nemen in de rivier. En daar kan het. Daar is een plek waar je ook kan springen. En ook weer met enige moeite eruit kan klauteren. We zijn uiteraard op de hoogte van het feit dat het geen officiële zwemlocatie is. En dat het met een snelstromende rivier ook best wel even oppassen is voordat je een duik neemt. Maar wij zouden het heel fijn vinden als we die IJssel wat meer gaan omarmen. We wonen in Capelle aan den IJssel. Ja. En over 2 jaar bestaan we 750 jaar. Dan zijn we 750 jaar aan de IJssel. Maar wat doen we met die rivier? We doen er vrij weinig mee. We kijken ernaar. Er staan prachtige appartementen langs die erop kijken. Maar de doorsnee Capellenaar. Ja, het zou fantastisch zijn als we daar zeg maar een plek hebben waar ze zeggen, hier bij mooi weer gaan we daar naartoe.
0: Ja,
1: we gaan zwemmen.
0: Kan dat wel veilig? Het is, de IJssel wordt gebruikt door best wel veel schepen. Het is wel riskant om daar te zwemmen.
1: Zeker, die snelheid van de rivier, die heb ik ook wel eens een keer gezien. Ik heb een keer gesprongen en dan zeiden de jongetjes aan de kant, meneer, pas op, het stroomt. Dan denken ze, ja, een bejaarde man die springt, dat gaat niet goed. Dus goed dat ze even waarschuwden. Dus die veiligheid, dat is een issue. Dat moeten we serieus nemen. We hebben ook niet gezegd, het moet daar en dat moet een strapje en anders wordt het niks. Maar wel zullen we eerst met elkaar gaan kijken wat er nou kan aan die IJssel.
0: Ja.
1: Dat zijn hele mooie voorbeelden. Afgelopen weekend liet Allard, een van onze burgerraadsleden, een foto zien van Parijs. Daar hebben ze ook een prachtig zwembad. in de Seine. Ook dat is een rivier die hard kan stromen. Waar ook gevaren wordt. Vooral heel veel toeristenboten, maar er wordt daar gevaren. Dus ook daar hebben ze, ja, ze hebben een soort pool gecreëerd. Een soort bak in die Seine. Nou, dat zou ik een hele leuke oplossing vinden voor Capelle. Dan ben je de gevaren kwijt. Maar je hebt wel nog steeds het rivierwater waar je inspringt.
0: Maar zijn er dan, is er dan ook gekeken naar andere locaties om er een eventuele officiële zwemlocatie van te maken?
1: Nou ja, door zijn suggestie zou ik zeggen. Dat lijkt me heel interessant om eens te horen. Zijn er meer plekken waar we dat kunnen doen? Het is ons niet te doen om die zwemstijger zal er moeten komen. Maar laten we dat zwemmen in die rivier eens gaan bevorderen. Want nou, hoeveel mensen komen er op een doordeweekse dag, Jonas?
2: Nou, op koelere dagen zie je vaak rond de 20 mensen zo gauw. En op warme dagen gaat het al gauw richting de 50 en soms zelfs meer.
1: Er wordt toch gezwommen. Ja. Mensen vinden het fantastisch om te doen. Jongeren komen daar samen, hebben plezier met elkaar, zoeken elkaar op. Het geeft heel veel bruisend en reuring. Hele leuke plek om te zien. Dus waar kunnen we dat nou faciliteren? En dan mag het van mij part 100 meter verder of juist 100 meter terug. Maar laten we eens gaan kijken of we iets kunnen bedenken. En ja, ik zou het helemaal mooi zijn als ze zeggen, jongens, 750 jaar, dat vieren we aan de IJssel. Met een prachtige plek waar je dat kan doen.
0: Hebben jullie zelf iets van gevaarlijke situaties meegemaakt toen jullie daar aan het zwemmen waren?
2: Nee, we hebben tot nu toe echt geen gevaarlijke situaties meegemaakt. Ja, je ziet wel dat je moet oppassen voor de stroming, maar vaak let je daar echt goed op en word je ook gewaarschuwd, zoals Erik zei, door anderen. Dus er wordt op je gelet. Geen gevaarlijke situaties. En ook in de recente nieuwsberichten zie je ook niet dat daar gevaarlijke situaties met zwemmers zijn ontstaan. Dus dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Nee, je kunt toch voorstellen, ik was laatst bij de open dag van de veiligheidsdiensten. En toen sprak ik even een van de medewerkers van de veiligheidsdienst. En die zei, heb je ook een drijvertje als je in die IJssel springt? Zeg, nee, heb ik niet. Zeg, nou, dat is een hele goede hele tip. Je moet eigenlijk niet alleen gaan zwemmen, vind ik. Want als er niemand is, dan zou ik zeggen, fiets even door. Maar als er meer mensen zijn, is het toch fijn dat jij met een drijvertje springt. Mocht er iets gebeuren, ik krijg kramp. Dat mensen weten waar je bent.
0: Ja. Nou is er ook reactie gekomen vanuit de burgemeester. Die was redelijk duidelijk. Nee. Eigenlijk komt het daarop neer. Alle antwoorden waren
1: nee,
0: hadafwijzend.
1: Nee.
0: Precies. Kwam dat als een verrassing?
1: Nee. Omdat we denken dat de vragen die nu zo gesteld zijn, dat wel een beetje uitlokte. Maar wat we willen is dat we zeggen, nou, er is dus nu geen mogelijkheid om het te doen, maar we willen het wel heel graag. Dus wij hebben nu het vuurtje, zeg maar, opgestookt. En dat houden we wel brandend de komende maanden. Van, we gaan toch nadenken over hoe dat ja kan worden.
0: Maar kan het ook niet een risico zijn dat er nu mensen die nog nooit na hadden gedacht om te zwemmen in de IJssel, dit tot nieuwsberichten ziet en denkt, ja, ik kan dan ook gaan zwemmen.
1: Ja, het is officieel mag je er niet zwemmen. Dat we dat benadrukken. Maar er wordt ook niet op gehandhaafd. En ja, dat is wel een dingetje. Dus als je wilt dat er niet gezwommen wordt, moet je denk ik ook wat nadrukkelijker gaan handhaven. Maar daarmee haal je wel iets heel belangrijks weg uit onze stad, uit onze gemeente. Er wordt daar met plezier samengekomen. Die zonneweide is fantastisch. Er wordt gevoetbald en er wordt een plons genomen. Kunnen we eens kijken of dat veiliger kan? Dat is eigenlijk de oproep. Hè? Kunnen we een veilige plek creëren?
0: En want in hoeverre is het plezier en de samenhorigheid en de samenkomst, in hoeverre weegt dat op tegenover de veiligheid van de zwemmers? En ook de psychische gezondheid van eventuele reddingsbrigades en reddingsmensen en mensen die iemand eventueel kunnen zien verdrinken, een drenkeling kunnen zien. In hoeverre weegt dat dan tegen elkaar op?
1: Nou, dat is een goed punt. Als dat allemaal relevant is, net zoals Joel al zei, onderzoek toont aan dat er voorlopig nog niets gebeurd is daar. Maar als het echt onveilig is, laten we dan zorgen dat het veilig wordt.
0: Ja.
1: Dat doen we ook met de fietshelm. Als het onveilig is, misschien moeten mensen een fietshelm gaan dragen. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar er komt een dag. Dat zag je bij het skiën ook. Iedereen lachte erom 10 jaar geleden. We gaan natuurlijk niet de helling af zonder dat de wind door onze haren waait met de skiën. Nu hebben alle jongeren een hele blitse helm op. Dus ook veiligheid kan je langzaamaan wel tot een norm krijgen. Maar de bedoeling van het CDA is, tuurlijk, de burgemeester zal waarschijnlijk nu zeggen, nee, dat kan daar niet, Erik, wat mag er ook niet. En Joas. Maar zullen we eens gaan nadenken over, het staat nu wel op de agenda. We willen heel graag dat er gezwommen kan worden in de IJssel op een veilige manier.
0: Ja. Ja, en een veilige manier, dat is dus onder meer door dat zwembad eventueel zo,
1: bijvoorbeeld,
0: zou kunnen.
1: Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Wat zijn andere mogelijkheden?
2: Nou, dat je daar bijvoorbeeld een zwemlijn zou aanleggen. Dat je voor een bepaald gebied een IJssel een zwemlijn legt. Zodat mensen daar niet langs gaan. Tenminste, dat je het in ieder geval als aanwijzing geeft. Tot hier kan je gaan zwemmen en daarna is er meer risico. Dus dat zijn voorbeelden hoe je dat zou kunnen doen. Maar een zwembad als soort cadeau voor Capelle 750 jaar. Dat zou iets heel moois zijn voor Capelle.
0: Ja. Ja, ja. Hoe gaat zo'n proces van het aanwijzen van een officiële zwemlocatie? Hebben jullie daar al een beetje ingedoken? Of is het gewoon echt gewoon op de agenda zetten en that's it voor nu?
1: Ja, nee, het is vooral dat we zeiden van ja, dit is iets dat ontsproot bij ons. Van is dit niet een geweldige plek en moeten we daar niet veel meer mee doen in Capelle? Dat ontsproot en gaandeweg realiseren wij natuurlijk ook van ja, het is misschien niet op dit moment een plek waar het heel veilig is, maar dan moet het veiliger worden. Dus het is, ja, het is wel heel echt een zomers idee geworden. Het ontsproot aan ons brein van ja, maar dit is toch, als je het plezier ziet, ik weet niet of je zelf al 's avonds daar langs gefietst bent, als je het plezier van de jongeren ziet, denk je van ja, dit snap ik, dit vinden jongeren heel leuk om hier samen te komen en gewoon te spelen en te zwemmen en te ravotten. Dus dat moeten we dan maar eens een keer gaan faciliteren.
0: Ja. Ja, met de hoge temperaturen die eraan zitten te komen eind van de week, denk ik dat jullie dus daar wel weer nog een plontje zien nemen.
2: Zeker weten.
1: Zeker weten, ja.
0: Nou, ik heb heel erg hard lopen denken om een nummer te verzinnen die te maken heeft met zwemmen. Nou, jij, Joris, kwam met het nummer. Dus ik vind ook dat jij mag aankondigen dan.
2: Ja, we gaan lekker luisteren naar Ik Ga Zwemmen.
0: Kijk, helemaal goed. Dank jullie wel.

0: laatste, die was van mij, hè?
1: Mat Hoogkamer met Ik ga zwemmen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met nieuws en achtergronden daarbij uit je eigen regio. Na het nieuws zijn we uiteraard gewoon weer bij jullie terug met het laatste nieuws en achtergronden. Dus we gaan er even uit met Dolly Parton 9to5. En na het nieuws van onze collega's van RTV Rijnmond zijn we weer bij jullie terug. Tot zometeen dus.

0: Dit is Radio Capelle via. ...5.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Philip van Nes met het... Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoen zelf was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 5.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt

0: We willen graag op weg.
1: De gezelligste van de regio.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
1: 105.3 Radio Capelle.
3: Welkom terug bij het tweede uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen regio. Mijn naam is Joep Kruidhof. Ja, en in het tweede uur van IJssel Nieuws hebben we Ger Keuzekamp over zijn oproep om mee te denken over warmteoplossingen. Ben ik Kerver over het coalitieakkoord, de nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Capelle en Kitty Kotti in Capelle. En heb je nou nog tips over onderwerpen of heb je vragen over hoe bepaalde dingen werken binnen de gemeente? Mail dan naar redactie@cvzvandaag.nl. En we trappen dit tweede uur af met een nummer van een Zweedse band genaamd ABBA. En het

0: Money van ABBA. En Always Sunny. Ja, van de week wordt het ook weer heerlijk zonnig. Rob Nieuwveld sprak in het vorige uur met wethouder Sjoerd Gijsler en vroeg hem ook onder meer nog naar verduurzaming.
1: Op duurzaamheidsgebied staat er het een en ander in over energie opwekken in buurten of wijken. En dan delen met elkaar. Dat kun je doen als ondernemers. Maar er is ook een initiatief geweest al om dat misschien als bewoners in een aantal straten te doen. Hoe is die ontwikkeling daarop?
2: Ja, ik denk dat we die ontwikkelingen faciliteren. Ik was laatst bij een WOP-vergadering. En daarin werd een voorbeeld aangehaald van iemand die heel graag met zijn buurtje een mini-warmtenet wilde ontwikkelen. Met zijn eigen bron. Nou, dat zijn initiatieven, daar kijken we als gemeente naar. Welwillend. Omdat het natuurlijk heel erg mooi is als die bewoners samen eruit komen en een mooie oplossing kunnen presenteren. Hè. Dan is het en haalbaar, maar dan is ook meteen het draagvlak verzekerd als het vanuit de bewoners zelf komt. Dus dat is gewoon belangrijk en dat willen we.

0: Meer gaan doen in Capelle.
1: En wat is dan het faciliteren? Waar bestaat het uit?
0: In ieder geval ook met kennis. Wij moeten als gemeente zelf ook aan de slag met de warmtetransitie. Dat betekent dat wij ook voor de hele stad een plan moeten gaan maken. En niet in alle buurten is de ontwikkelkracht om er zelf mee aan de slag te gaan. Maar waar die buurten er wel zijn, dan probeer je natuurlijk uiteindelijk die inbreng in dat warmteprogramma te realiseren en op te nemen. Zodat je een soort van synergie krijgt van de bewoners en wat de gemeente doet.
1: Kun je dat ook bijvoorbeeld gaan combineren? Want als in dezelfde buurt een aantal bewoners links achter in die straten bezig is om zo'n combinatie te maken, maar ze weten niet dat vier straten verderop het ook gebeurt. Kun je dan ook faciliteren als gemeente?
0: Zeker, en dat gebeurt wel. Want als ik dan refereer aan dat project waar ik het net over had met dat mini-warmtenet. En dan wordt ook breder gekeken dan alleen het eigen straatje. En ook op basis van onze gegevens leveren we dan straten aan van die ook interessant zouden kunnen zijn om erbij te betrekken. Nou, en uiteindelijk komt de bewoner dan wel of niet tot iets moois.
2: Ja, wethouder Gijsle spreekt hier van het initiatief van Gerk Keuzenkamp. Hij is inwoner van de Molenbuurt in de Kapelse wijk Schenkel. Hij heeft een oproep gedaan aan medebewoners van eensgezinswoningen in de Molen- en Bloemenbuurt om mee te denken over een warmteoplossing wanneer er in de toekomst afsluiting van het aardgas volgt. Hoe kunnen we ons dat voorstellen en hoe kan zo'n initiatief gestalte krijgen? Hoe heb je de gemeente daarvoor nodig? Vanessa King praat hierover met Gerk Keuzenkamp.
3: Welkom, heer Gerk Keuzenkamp. U wordt omschreven als een ervaren energiecoach. U bent adviseur van het energiecollectief Capelle en voorzitter van het bestuur van Zonkracht Capelle. Nou, u hoorde net wethouder Gijsler uitspraken doen. Daar bent u zeker wel blij mee.
4: Ja, dat klinkt heel positief. En we gaan druk aan de slag om te kijken of wij als bewoners iets van de grond kunnen krijgen. En we gaan eerst maar eens even inventariseren van wat er allemaal leeft bij die bewoners, wat hun wensen zijn. En dan gaan we kijken waar we op uit gaan komen. Ja. Ik heb nu al direct gezegd, een mini-warmtenet, dat kan. Dat is een mogelijke oplossing.
3: Ja, want in de reverse, om zo even te zeggen. Hè. U heeft in de krant van Wop Schenkel, want u woont zelf in Schenkel, roept u huiseigenaren op om in deze buurt, de Molenbuurt en de Bloemenbuurt, om contact met u op te nemen. Omdat u een bewonersinitiatief wilt gaan starten om te gaan onderzoeken welke warmteoplossingen haalbaar zijn en betaalbaar zijn. En u wilt niet passief wachten totdat de gemeente met een oplossing komt of deze gaat bedenken.
4: Ja, dat klopt. We nemen graag zelf het heft in handen. En het zou natuurlijk heel erg mooi zijn dat wanneer wij met een oplossing komen, dat dat dezelfde oplossing is als waar de gemeente mee komt. De gemeente werkt nu hard aan een warmteplan. Dat gefaseerd gewoon alle wijken dadelijk van het gas af laat gaan. En dan wordt per wijk ook een prioriteitsstelling dan wordt de prioriteit vastgelegd. En dat gaan we uitzoeken.
3: Ja, en wat zou u adviseren?
4: Ja, dat is heel erg afhankelijk ook van wat de andere bewoners willen. Zelf ben ik al van het aardgas af en heb ik een full electric warmtepomp.
3: Dat is een oplossing. Ja, echt al een jaar of 4, 5.
4: Ja, die heb ik al lang en dat werkt allemaal prima. En het is zo dat ik hem tijdens de afgelopen hitteperiode voor het eerst ben gaan gebruiken om te koelen. Nou, dat werkte ook waarachtig. Je kon toch net de ergste warmte uit huis houden. Want ja, goed, koelen wordt steeds belangrijker als we naar de toekomst kijken. Met de klimaatverandering waar we mee te maken hebben. En dan is dat wel zo leuk en dat werkt er dus ook.
3: Ja, waarom heeft dit onderwerp zo uw interesse?
4: Ja, dat is eigenlijk gekomen bij mijn vorige werkgever. Ik werkte toen bij Alliander, de steding van Oost-Nederland en Noord-Nederland. En daar zat ik bij een groep innovatieve ontwikkeling. En daar deden ze allerlei projecten, laadpalen en zonnepanelen voor scholen, van alles en nog wat. Nieuwe dingen op het gebied van duurzaamheid. En dat vond ik allemaal zo interessant dat toen bij mij ook die vonk wel overgesprongen is. En toen kwam het ECC langs in Capelle. Dat was net startende. En ik ben toen bij de oprichting geweest. Meer dan 10 jaar geleden is dat inmiddels. En steeds daarin bijgedragen. En van alles en nog wat gedaan. Adviezen gegeven, presentaties gegeven, van alles.
3: Ja, nu even terug naar zo'n warmtepomp. Hè? Want men zegt, daar hadden we het er net in het vorige gesprekje ook nog wel even over. Is dat nu nog wel zo rendabel? Of tenminste, we hebben een netwerkcongestieprobleem. Er is geen energie, geen elektriciteit. En dan moeten we met z'n allen over op de warmtepomp. warmtepomp. Maar u ziet dat anders.
4: Ja, nou, kijk, een warmtepomp is nog steeds mogelijk. Ook bij de standaard aansluitingen die de meeste mensen in huis hebben. Dan praat ik even over eengezinswoningen. Die hebben normaal gesproken een 1 keer 35 ampère netaansluiting. Ja, het is wel wat technisch, maar goed.
3: Iets wat technisch, ja.
4: Goed, maar dan is het nog steeds mogelijk om ook een warmtepomp aan te sluiten. En ook nog elektrisch te koken en andere dingen te doen. Alleen, je moet soms gewoon eventjes wat beter uitkijken. Ook een elektrische auto, als je dus overgaat naar elektrisch vervoer, is mogelijk. Je kunt wat minder snel laden, maar als je gewoon met wat slimme techniek daarnaar kijkt, dan is er nog steeds heel veel mogelijk. En dat wordt op dit moment door heel veel partijen onafhankelijk nu uitgezocht. En die geven dat ook aan, dat dat echt mogelijk is.
3: Dus het is nog steeds eigenlijk gewoon hartstikke goed om over te schakelen naar zo'n, verduurzaming als een warmtepomp, een hybride of full electric.
4: Ja, dat is nog steeds een goede oplossing. Maar we willen ook kijken naar waar Sjoerd al over sprak, over zo'n mini warmtenet. Misschien is dat wel interessant om dat, laten we zeggen, met een aantal bewoners te doen. Ik weet dat er in Rotterdam ook een aantal van die initiatieven zijn waarbij een straatje, laten we zeggen, op een soort mini-warmtenet is aangesloten. Misschien is daar wel heel erg veel belangstelling voor. Dan maak je een lus in de grond.
3: Ja, ik wil net zeggen, kan je uitleggen wat dat dan precies inhoudt?
4: Ja, dan zou je, laten we zeggen, met een lus in de grond de grondwarmte kunnen gaan gebruiken. En dan heb je ook geen buitenunits nodig, want dan praat je over een waterwarmtepomp. In plaats van wat je standaard vaak hebt, zoals ik ook thuis heb, is een luchtwaterwarmtepomp. Dan wordt als het ware de warmte die je voor verwarming nodig hebt uit de lucht gehaald. En in het andere geval wordt het uit de bodem gehaald.
3: Ja.
4: En de bodem koelt ook in de koude winterdagen nooit zoveel af. Dus daar kun je altijd wel met een behoorlijk rendement warmte uitwinnen.
3: Ja, dus echt wel een interessant iets om eens over na te denken.
4: Zeker weten. En er zijn tal van mogelijkheden. En die moeten we gewoon eens naast elkaar leggen. En elke oplossing heeft voordelen en nadelen. En kijk, als je kijkt naar een warmtenet, dan heb je misschien wat minder mogelijk last van netcongestie. Maar bedenk wel dat ook die warmtenetten, daar horen ook allerlei pompinstallaties bij en die hebben ook stroom nodig. Dus in die zin is het ook weer niet zo dat je met een warmtenet geen stroom nodig hebt. En we willen gewoon de verschillende opties naast elkaar leggen en kijken van wat ook bij bewoners met name de meeste belangstelling heeft.
3: Maar is dat dan, hoeveel huizen kan je daar dan op aansluiten? Nou ja, sluit je daar 4, 5, 6 op? Ik heb geen idee.
4: Dat is, kijk, je kunt het klein
3: dus
4: doen.
3: Dus zo gek maken als je
4: maar je kunt
3: veel.
4: Ook heel de hele molenbuurt bijvoorbeeld pakken. Dat zijn allerlei mogelijkheden.
3: Ja.
4: En het enige is van als je beneden een aantal aansluitingen blijft, dan heb je met wat minder regelgeving te maken. En dan kan het allemaal wat makkelijker gerealiseerd worden. Want dan is de Rijksoverheid wat minder streng in het stellen van allerlei regels.
3: Ja, maar is dat nou een enorme kostenpost zoiets? Want het gaat toch wel, kijk, je kan zeggen, ja, we moeten dit gaan afschaffen, maar het kost natuurlijk wel geld. Je krijgt natuurlijk wel subsidies ervoor, hè, maar je moet toch altijd wel flink in de buidel tasten om te investeren in zo'n pomp.
4: Nou ja, dat is natuurlijk zo dat bij een warmtepomp heb je een investering. Ja. Dan praat je over 10.000 euro wel voor een pomp en een boiler. Want je hebt natuurlijk ook warm tapwater nodig. En ik was al wat minder kwijt, maar toen was het allemaal nog wat voordeliger. Maar nu ben je al gauw 10.000 euro kwijt. En ook bij een warmtenet heb je wel een investering nodig. Want het moet natuurlijk zo'n net moet aangelegd worden. Het enige voordeel is van je praat over de verschillende warmtenet. Hè. Je hebt het, laten we zeggen, bij Eneco, waar nu veel mensen zijn op aangesloten. Die hebben vaak een middentemperatuur. Dus laten we zeggen zo'n 70 graden warmte die naar je huis toe komt. Maar je kunt ook met een lagere temperatuur naar je huis toe gaan. En dan in je huis nog een waterwarmtepomp neerzetten die het dan weer omhoog haalt om je huis te verwarmen.
3: Ja.
4: En ook voor warm tapwater te zorgen. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden. En daar horen verschillende kostenplaatjes bij. We krijgen inderdaad natuurlijk subsidies. En dat maakt het interessant. En we zullen moeten kijken waar dat op uitkomt. En wat dan aantrekkelijk is. Maar we zullen met z'n allen toch van dat aardgas af moeten.
3: Ja, is dat echt zo?
4: Ja. Dat is ook, dat heeft ook niet Capelle voor het zeggen, maar dat is door de Rijksoverheid aangegeven. En dat heeft ook alles te maken met dat we van die fossiele brandstoffen af willen. En dat is ook omdat we, denk ik, minder afhankelijk willen worden van de levering van aardgas en aardolie vanuit het Midden-Oosten en vanuit Amerika.
3: Ja, dat is zo.
4: Want nu op dit moment komt er heel veel gas ook uit Amerika. Als Trump een keer een rare bui krijgt, dan zegt hij van: jongens, jullie krijgen dat aardgas.
3: We draaien de kraan dicht en zoeken het allemaal maar uit.
4: Dus wanneer wij onze eigen energievoorziening op touw kunnen krijgen, met name met zon en wind en zulke soort zaken meer, dan zijn we minder afhankelijk. En dan staat dat nog los van het feit dat je ook nog minder CO2 uitstoot. En dus minder broeikassen de lucht inbrengt. Waardoor je hopelijk de klimaatverandering wat kunt afremmen.
3: Ja, nu praten we met dit soort zaken toch wel altijd over de grondgebonden woningen. Of de eensgezinswoningen. Ik bedoel, dat is niet in de flats of appartementen en alles. En wat ik daarnet al zei, het raakt je natuurlijk best wel in de portemonnee. Is het niet zo dat de mensen die dat kunnen betalen dan wel kunnen verduurzamen en de mensen die het wat minder hebben dat niet kunnen? Dat is toch ook wel een beetje krom.
4: Ja, we zullen moeten gaan naar een warmtetransitie, energietransitie die voor iedereen geldt. Dus ook voor de mensen met een groen hart, of nog niet eens met een groen hart, maar in ieder geval met een smalle beurs.
3: Ja.
4: Die zullen we mee moeten nemen. En als dat mensen zijn die in een huurwoning wonen, van Havensteden heel vaak in Capelle, dan zal ook Havensteden daar investeringen in moeten doen. Maar op dit moment investeren die met name in isolatie, in energiebesparing, maar nog niet zozeer
3: in
4: warmteoplossingen. Ja. Maar tezijnertijd zullen zij daar toch ook, denk ik, een bijdrage in moeten gaan leveren.
3: Ja.
4: En dan wordt het een inclusieve energietransitie waar iedereen een bijdrage in gaat leveren. En ik ben eigenlijk begonnen met eengezinswoningen, omdat dat het makkelijkste is, omdat je daar ook wat makkelijker een warmtepomp kunt neerzetten als je daarop uit zou komen.
3: Ja, dan heb je al inderdaad, sla je al een slag, ja, hè, als men dat zou willen.
4: En misschien moeten we ook wel zeggen van we beginnen met laaghangend fruit, waar het wat makkelijker is. En kijk, we hebben tot 2050. En ik weet zeker dat er nog allerlei ontwikkelingen aan gaan komen die we nu nog niet kunnen voorzien.
3: Ja, en zoals? En,
4: ik weet het niet eens.
3: Ook toch misschien heeft u niet
4: Ja. Kijk, ik weet nog wel dat vroeger was er een grapje over een beeldplaat. Nou ja, nog niet veel later kwam op een bepaald moment de DVD om de hoek. En dat was in eerste instantie een 1 april grap, want dat kon toch echt helemaal niet. Maar, nee. Dus we hielden het voor onmogelijk. En ik weet zeker dat er op het gebied van warmteoplossingen dadelijk ook nog wel oplossingen gaan komen die we nu nog niet voor mogelijk achten. En we gaan het zien.
3: Ja, en moet je daar nou een vergunning voor hebben, hè, als je dat zou willen bouwen, om het zo even te zeggen, onder de grond?
4: Nou, in de grond wil gaan graven en een bodemblus wil gaan doen, dan moet je daar inderdaad natuurlijk wel een vergunning voor hebben. Je mag niet zomaar
3: zelf gaan graven.
4: Nee, dat kan niet. Voor een lucht-waterwarmtepomp zoals ik heb, dat kun je gewoon doen. Er zijn wat regels, onder andere geluidsregels, dat je op de erfgrens maar een aantal dB's mag produceren. Maar voor de rest kan dat allemaal wel.
3: Ook voor zo'n pomp?
4: Voor een warmtepomp zoals ik heb, gelden die regels ook.
3: Ja. Oh, ja. Ja. Maakt het dan zo'n lawaai? Of?
4: Nou nee, dat valt heel erg mee. Als ik bij mij naast mijn warmtepomp sta, dan hoor ik meer lawaai van de metro op de, wat is dat daar zo, de Alexanderlaan geloof ik, Prins Alexanderlaan. En ik hoor het ziekenhuis met een ventilatiesysteem. En dan hoor ik op de achtergrond eens een keer mijn warmtepomp een beetje.
3: Ja.
4: Dus het valt heel erg mee.
3: Hoeveel aanmeldingen heb je al gekregen?
4: Nou, een stuk of 10, kleine 10 mensen hebben we die zich aangemeld hebben om mee te gaan denken. En wat het leuke ook is dat daar mensen bij zitten die echt kennis van zaken ook hebben. En dat maakt het heel leuk, want dan krijg je waarschijnlijk een mix van mensen die welwillend zijn, mee willen denken, maar nog niet zoveel ervaring hebben. En mensen die welwillend zijn, maar wel ervaring hebben. En dat zou wel eens een hele interessante groep kunnen gaan worden waar we iets moois mee kunnen gaan realiseren.
3: Ja, ik ben benieuwd. Nou, je hebt de wethouder gehoord, hè? Die staat er heel welwillend tegenover. Dus het passieve afwachten is inderdaad vanuit de gemeente. Nou, die krijgt zo op een bordje voorgeschoteld.
4: Nou ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we inderdaad succesvol worden. Daar ga ik wel van uit overigens. En het is natuurlijk heel positief dat ook een wethouder daar positief tegenover staat. En het staat ook in het coalitieakkoord, hè, daar staat ook dat bewonersinitiatieven ondersteund worden. Staat echt expliciet aangegeven. Dus ik verwacht ook niet anders.
3: Nee, wat verwacht je dan eigenlijk van hen?
4: Ja, nou, dat is inderdaad nog eventjes aftasten van wat verwacht je dan. Maar misschien ook wel toch iets van een financiële bijdrage. Dat we misschien wel iemand ook nog een keer kunnen inhuren of zo. Maar we moeten maar even zien. Maar misschien kunnen dat ook wel ambtenaren van de gemeente Capelle zelf zijn die hier daarin mee gaan werken. En ik heb bijvoorbeeld nu ook, kijk, als ik over 10 mensen praat en we willen een keer bij elkaar komen, is mijn huis toch een beetje te klein om die 10 mensen te ontvangen. Dus ik heb nu ook al gevraagd van buurtcentrum De Wel. Nou, is het mogelijk om daar een keer te komen? En dan moet ik bij Welzijn Capelle zijn. En dat wordt nu bij mij uitgezocht. Maar die hebben helaas nog niet gereageerd.
3: Nou, hartelijk dank in ieder geval voor de toelichting en de bijdrage. En we gaan het zeker volgen, want het is hartstikke interessant. En nogmaals, hartelijk dank.
2: Vanessa King was dat in gesprek met Gerk Keuzekamp. En afgelopen zaterdag vierde Capelle op het Stadhuisplein Kitty Kotti. Met als achterliggend thema verbinding. Verslaggever Dennis Boom nam een kijkje. En achtereenvolgend hoort u Ada Maiga, Jay Gayadin en Aisa John Afon.
5: Kitty Kotti voor mij. Ja, ze tekent te veel. Omdat vroeger was voor de esclavsnijs. En nu wij zijn vrij, net als vroeger. Wij vliegen overal. Maar ik vind het zo mooi om te vieren elke jaar.
6: Ja, ik heb het gedaan voor de oudere dames. Die graag iets wilden doen in Capelle voor Kitty Kotti. Dus hadden ze mij gevraagd, wil jij dit organiseren voor ons? Omdat ik meerdere evenementen in Capelle organiseer, hadden ze bij mij aangeklopt. De dag van de vrijheid voor de slaven natuurlijk. De ketting is gebroken natuurlijk en daar gaat het een beetje om. Ja, de bibliotheek doet de binnenprogramma's voor kinderen, kleuren laten maken en noem maar op. Dus ik ga maar eens laten kijken wat ze wat voor moois hebben.
7: Wij maken alle kundige kettingen, armbanden, de strijkkralen, ook vlaggen van alle landen. En dat doen we hier. Ja, mijn dochter en ik doen dit samen. Het is verbindend. Ja, met elkaar. En ook, we hebben ook voedsel gekregen, een herheri hebben we gekregen. Dat is een Surinaamse aardvruchten maaltijd met zouten vis, banaan, cassave. Alles wat ze vroeger hebben gegeven. Dat is onze feestmaal. En dat hoort bij de Kitty Kotti.
6: Ik vind het zo belangrijk dat dit elke jaar wordt gedaan. Kijk, het is een verleden, maar toch. Sommige dingen gebeuren nog steeds. Maar het laat zien, de gemeenschap draagt dit wel. Ze vinden het leuk dat dit naar voren wordt gedragen. Je ziet het ook, het is multiculturele feest hier. Het is niet alleen Surinamers. Antillianen, Arubanen, Nederlanders, van alles. Vol gezellig, ze dansen allemaal op muziek. Dus dat is het. Lekkere eten, van alle soorten culturen eten. Leuke non-food kramen van alle culturen. Wat wil je nog meer? Het verbindt Capelle. En daar gaat het om. Ik vind het fantastisch, want je ziet alle Capellenaren bij elkaar komen. Het is gewoon gezellig, je ziet het mooi weer. Het is lekker druk en zo hoort het ook. Verbinden, elkaar verbinden. We hebben iets van 6-7 vrijwilligers die helpen dit op te zetten. Ze zijn er ook bij de sprinkers en je ziet ze overal een beetje rondlopen om dit in goede banen te leiden. Zonder vrijwilligers kom je nergens.
5: Ja, kijk, ik had hier in de Capelle. Ik vind het de eerste keer wat ik in Wijnak, omdat de mensen weten niet. Vandaag is de derde keer, de mensen weten het en ik maak ook reclame. Dus de mensen komen, zelfs mijn vriendinnen, zijn allemaal hier gekomen vandaag. Echt waar. Ja. Het is wel leuk. Het is echt leuk. Ik ben helemaal blij mee.
6: Je ziet het. Het is er nooit. Het was er nooit. Die allemaal kleine eventjes gewoon in de buurtjes. Maar wij hebben het heel groot gemaakt. Dus voor alle Capellenaren kunnen ze naar deze nieuwe plein. Lekker gezellig. Je ziet hoe druk het is hier. En hoe gezellig. Volgend jaar wordt het weer wat groter. En steeds wat groter. Want het is de derde editie. Volgend jaar vierde editie. Hopen nog gezelliger te maken.
5: Volgende jaar weer hier. Iedereen moet hier komen volgende jaar. In Capelle.

0: Lost Frequencies met The Feeling. Ja, Benne Kerver heeft voor Leefbaar Capelle onderhandeld over het coalitieakkoord. Rob Nieuwveld sprak eerder met Benne Kerver over dat akkoord en met name de onderdelen wonen en voorrang voor Capellenaren bij woningen, het financiële gedeelte en asiel.
1: Ja, Benne Kerver, op de presentatie van het coalitieakkoord. Ik hoor over wonen en over huizen dat in de eerste plaats die voor Capellenaren zelf zouden moeten zijn. En dan wordt er ook nog even gezegd, wordt geregeld of wordt besproken met projectontwikkelaars. Ik mis daar eigenlijk de woningcorporaties in, zoals bijvoorbeeld Havensteder. Hoe staat die hierin? Of is die daar in die gedachte betrokken?
2: Nee, zeker. Dus dat zit er ook in betrokken. Dat je ook als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een nieuwe huurwoning, een sociale huurwoning of middenhuur. En je, ja, daar kan je niet rond de woningcorporaties heen. Maar ook daar willen we tegen zeggen van nou, laten we daar de ruimte die we hebben als Capelle maximaal benutten. Laten we zorgen dat 50% van de woningen naar Capellenaren gaat. En bij nieuwbouwwoningen kan je zelfs nog grotere afspraken maken ook met die ontwikkelaars. Zou je zelfs kunnen zeggen, nou laten we eens kijken of we bijvoorbeeld een 70 of 80% misschien wel in eerste instantie aan Capellenaren aan willen bieden. Maar ook die woningcorporaties, daar gaan we zeker richten op de helft.
1: Maar je kan dus duidelijk onderscheid maken tussen een woningcorporatie en een projectontwikkelaar.
2: Ja, zeker weten. En bij allebei willen we ervoor zorgen dat Capellenaren voorrang krijgen. Mensen die gewoon een huis verkopen, daar kan je dan natuurlijk niet in afdwingen. Maar aan de voorkant kan dat zeker wel.
1: Ik las ook iets over participatiemiddelen via buurtpeilingen. Hoe moeten we dat gaan zien?
2: Ja, we hebben natuurlijk recent nog heel die discussie gehad over buurtreferenda en buurtpeilingen. En toen zei eigenlijk iedereen ook unaniem van ja, de buurtpeilingen zouden we wel vaker in willen zetten. En toen dachten we van nou, als we dat allemaal als intentie hebben, laten we dat gewoon opschrijven. En laten we ervoor zorgen dat volgende keer als we een leuk idee hebben, dat we al vroeger naar die Capellenaren gaan. Dat ze ook daadwerkelijk nog een besluit kunnen nemen. Want je kan natuurlijk wel steeds naar Capellenaren gaan met allemaal plannen die helemaal uitgewerkt zijn. En dan vragen wat vinden jullie ervan? En dan zeggen zij nou, dit en dit vinden we niet helemaal leuk. En dan zeg je nou, bedankt voor de feedback. Of je gaat al gewoon brainstormen met die Capellenaren en zeggen van nou, wat zouden we eens hier kunnen bereiken? En dan ga je het uitwerken.
1: U heeft financiën in de portefeuille. Ik heb nog niet het hele coalitiedeel daarvan echt kunnen bestuderen, maar wat ik wel lees, en corrigeer maar als het zo is, is dat er voorzichtig wordt omgegaan richting mogelijk ravijnjaar of een hele slechte periode tussen 2028 en 30. En ik zie daar enige voorzichtigheid in. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat via de SGP erin is gekomen of misschien vanuit jullie zelf. Hoe is dat echt geregeld? Want geld lenen en zo, dat ging in de vorige periode, werd dat makkelijk door de raad gehaald. En dan zag je de SGP protesteren en die kregen dan de zin niet. Hoe is dat nu?
2: Nou goed, ik denk dat ik de SGP er ook heel goed in kan vinden als persoon. Ik vind dat je heel voorzichtig om moet gaan met gemeenschapsgeld. We hebben natuurlijk heel veel vette jaren gehad. En we moeten dus nu zeker niet in de magere jaren gaan belanden. Dus wat we hebben gezegd is ook dat we tot 2028 de begroting sluitend willen hebben. Daarna ga je wel zien dat er een min in zit. Dat is ook in lijn met de oproep die natuurlijk vanuit de VNG is geweest. Om juist wel die pijn te laten zien. Maar tegelijkertijd het realistische en echte verhaal is dat we ook richting 28 het gesprek weer aan moeten gaan met elkaar. Dat, nou wat nou als het Rijk niks doet en dat ze ons echt weer in de steek laten. Hoe gaan we daarmee om? Dan moeten wij er gewoon voor zorgen dat we een sluitende begroting hebben.
1: U heeft zich altijd uitgelaten in gemeenteraden als, ja daar is Den Haag. Nou heeft u toch zo'n SGP erbij die daar toch heel anders in staat. Hoe is die combinatie met die twee partijen in een college dan?
2: Nou ja, ik denk dat de boodschap nog steeds is, daar is Den Haag. Maar daar is ook waar we onze boodschap moeten verkondigen. En waar we moeten lobbyen en waar we ons best moeten doen. Kijk, regels zijn regels en de wet die zullen we moeten volgen. Ook als het gaat om de begroting. We mogen echt wel ja, ons blijven uiten over Den Haag, denk ik. Want we worden natuurlijk wel een klein beetje op een aantal vlakken in de steek gelaten. Maar we moeten natuurlijk ook geen slachtofferrol gaan spelen. We moeten natuurlijk zelf ook de schouders onder gaan zetten. En ik denk dat we dat waar kunnen maken in Capelle.
1: Ja. Ik merk wel een stukje voorzichtigheid in uw uitspraken. Of tenminste een andere toon dan pakweg een half jaar geleden.
2: Nou ja, het is denk ik ook een stukje realisme. En tegelijkertijd hebben we hier een heel mooi akkoord liggen. En daar is natuurlijk het een en ander al in uitgerekend. Dus ik ben ook gewoon blij dat we een mooi en sluitend verhaal presenteren. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Hè. Het is helemaal niet verplicht om in je coalitieakkoord ook de cijfers onder te brengen. Of er ambtelijk naar te kijken. We hebben ervoor gekozen om dat wel te doen. Omdat we daarmee ook kunnen zeggen dat wat we gaan doen realistisch is.
1: Laatste vraag gaat over asielopvang. Er staat in dat de opvang in het AZC aan de Barbizonlaan, dat de afspraken die daarvoor liggen niet automatisch verlengd worden. en dat dat wordt herzien. Hoe is dat tot stand gekomen in de uitwerking van de tekst die nu in het akkoord staat?
2: Nou, je ziet ook dat er heel goed is nagedacht over dat stukje tekst in het akkoord. En ik denk dat dat ook terecht is. Want ja, Leefbaar heeft een heel duidelijk standpunt daarin. Wij zijn helemaal geen voorstander van dat die opvang daar zit. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk in het akkoord op laten nemen van... Nou, de intentie is niet om te gaan verlengen of om nu gaan uit te breiden. Want we zien natuurlijk ook in het land nu allemaal berichten verschijnen over... Ja, gemeenten moeten meer gaan doen. Ja, wij hebben zoiets van, nou, ik denk dat Capelle wel genoeg heeft gedaan. We zijn een heel dichtbevolkte gemeente. Er wordt nog steeds niet naar gekeken hoe dichtbevolkt je gemeente is. Bijvoorbeeld Wouter Kolff, die heeft daar ook nog... als commissaris van de Koning zich over geuit recent... dat Zuid-Holland veel dichter bevolkt is... en dat het niet helemaal in verhouding staat. Dus ja, daar hebben we een duidelijk signaal gegeven. Er staat ook in het akkoord dat we echt een lobby willen gaan voeren... richting de provincie en richting Den Haag. Maar ja, de ondertoon van het akkoord... waarmee we ook natuurlijk die andere partijen hebben meegekregen is... wat er ook gebeurt, wij gaan als Capelle ons niet zomaar niet aan de wet committeren. Dus wij volgen wel de wet. Dus wij gaan ons uiten daarin. En wij gaan natuurlijk het beste eruit halen voor Capelle. Maar de wet is de wet.
1: Ik zie u nog, nu u dit zo zegt, achter een kansel staan... waarbij u een heel betoog hield over... laat die andere gemeentes nou eens ook zich aan de regels houden.
2: Ja, en dat hebben we nu eindelijk ook opgeschreven in het akkoord. Gezegd van, nou, die gemeenten mogen ook wat doen. Toen destijds zei ik natuurlijk in mijn betoog van... ja, het probleem is natuurlijk ook de statushouders. Amsterdam liep op dat moment nog 1200 statushouders achter. Die moeten in beweging komen, want dan kan je alweer zoveel AZC's leegmaken. En ik denk dat dat ook de boodschap blijft. Dus we blijven keihard die lobby voeren. We blijven tegen die andere gemeenten zeggen van... ja, het kan niet alleen op Capelle aankomen. En zeker niet met wat je nu natuurlijk ziet in een aantal gemeenten om ons heen. Maassluis en Vlaardingen. Dat moet niet gaan betekenen dat Capelle nog meer moet gaan doen. Dat moet eerlijk gebeuren. En Capelle doet denk ik al heel veel. En wat we doen, doen we denk ik ook op een correcte manier. Ik en een aantal van mijn fractieleden zijn ook nog op bezoek geweest. Ook bij de opvang voor de Oekraïners. En bij het AZC aan de Barbizonlaan. Dus wij gaan er ook gewoon langs om te kijken hoe dat gaat. Maar ik zie het ook niet zitten om allerlei extra locaties in Capelle te openen. Dat hebben we gelukkig ook in dit akkoord opgeschreven. Ja. Okay.

0: Wiz Khalifa en Charlie Puth, See You Again. Ja, Leefbaar Capelle heeft een nieuwe fractievoorzitter en dat is de 23-jarige Alain Molengraaf. Tijdens de verkiezingen speelde hij al een prominente rol en nu leidt hij de grootste fractie in de gemeenteraad. Vanessa King gaat met hem in gesprek.
1: Ja, welkom Alain. 23 leidt sinds kort de grootste partij van Capelle en zoekt een huis. Wat is nu lastiger, het leiden van een 15-man-vrouw koppige fractie of het vinden van een huis?
2: Helaas moet ik zeggen het vinden van een huis. Dat is toch een hele uitdaging hier in Capelle.
1: Ja, terwijl er zoveel gebouwd wordt.
2: Er wordt veel gebouwd, maar het aanbod wat op dit moment bestaat is lange na niet genoeg om al die Capelles woningzoekenden van een woning te voorzien. Helaas.
1: Ja, nou, dat is dan ook een uitdaging, hè, om mee verder te gaan.
2: Ja.
1: Ben de Kerver, jullie de fractievoorzitter, is benoemd, of die wordt benoemd tot wethouder in het nieuwe college. En toen kwam er een plekje vrij voor een nieuwe fractievoorzitter. Waarom heb je gesolliciteerd?
2: Nou, leuke vraag. De afgelopen anderhalf jaar heb ik met Benne veel samen gedaan. Nagedacht over waar Leefbaar heen moet, wat mooie ideeën zijn voor Capelle. En dan zie je dat je als fractievoorzitter toch ook echt wel wat moois kan doen voor de gemeente en voor de Capellenaren. En als dat plekje dan vrijkomt, ja, dan begint er toch wat te kriebelen om dat dan zelf te gaan doen.
1: Maar niet alleen als fractievoorzitter neem ik aan, ook als gewoon raadslid voor Leefbaar, toch?
2: Ja. Ja, dat combineer je. Dus je blijft gewoon raadslid en bent daarnaast fractievoorzitter.
1: Maar ik bedoel dat je iets moois kan brengen voor Capelle.
2: Ja, absoluut. Dat kan in beide rollen, ja.
1: Was je de enige?
2: Ja, ik was de enige.
1: Oké, dus het was een unanieme beslissing om jouw fractievoorzitter te maken.
2: Ja.
1: Nou, nog gefeliciteerd trouwens.
2: Dankjewel.
1: Waarom denk jij dat ze zo blij zijn met jou? Want ik heb het idee dat ze hartstikke blij zijn.
2: Ik hoop dat je er helemaal gelijk in hebt. Ik heb de afgelopen 4 jaar echt geprobeerd om met een glimlach en met positieve energie wat goeds te doen voor Capelle. En soms gaat dat om hele kleine dingen. Om een voetpad, wat losliggende tegels. En soms gaat dat om hele grote zaken. Voorrang voor Capellese woningzoekenden. En nou, van mezelf durf ik wel te zeggen dat ik echt een drive heb om wat moois te doen voor Capelle. En ik heb ook wel het gevoel dat wordt gewaardeerd binnen de partij. Dus dat voelt erg.
1: Ja, Benne noemde jou een bruggenbouwer. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Wat ik denk dat Benne ermee bedoelt is dat ik ook graag met andere fracties optrek. Dus ik heb een aantal moties, amendementen ingediend de afgelopen 4 jaar... En vrijwel altijd met een andere partij erbij. En dan niet alleen andere coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen. We denken als Leefbaar natuurlijk de allerbeste ideeën te hebben voor Capelle. Maar natuurlijk, al die andere partijen hebben ook genoeg mooie ideeën voor Capelle en Capellenaren. En daar moet je dan ook naar luisteren en mee samenwerken. En dat is de afgelopen 4 jaar heel goed gelukt. En daar ga ik nu graag mee verder.
1: Dus je bent wel een beetje een verbinder, Alain.
2: Ja, en ik denk ook wel dat je dat moet zijn. Als je als eenling te werk gaat in zo'n gemeenteraad, krijg je weinig voor elkaar. Uiteindelijk zitten er 33 raadsleden en met die 33 zou je het moeten doen. Het lukt niet altijd om het met z'n 33 eens te worden. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar ik probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat er meer steun is, zoveel mogelijk steun is.
1: Wat voor fractievoorzitter ben jij of ga jij worden? Of wat wil je zijn?
2: Ik wil iemand zijn die de fractie ook echt de ruimte geeft om zelf met initiatieven te komen. Dus je kan als raadslid heel erg de agenda van het college volgen. Er komt een stuk langs, daar moet je op reageren. Maar ik hoop ook echt dat we als Leefbaar een fractie gaan krijgen die zelf in Capelle iets hoort en denkt, hey, daar moet ik wel mee. Daar ga ik een motie over schrijven. Daar ga ik een amendement over schrijven. Daar ga ik een initiatiefvoorstel over schrijven. En ik zie mijn rol als fractievoorzitter dan ook vooral in het stimuleren van het initiatief. En ja, natuurlijk zijn er momenten dat je als fractievoorzitter gewoon degene bent die de keuze moet maken, die de knoop moet doorhakken. Dat hoort erbij. Maar buiten die momenten wil ik vooral ervoor zorgen dat we met z'n 15e wat goeds kunnen doen voor Capelle.
1: Ja, nou, dat zijn mooie woorden. Maar met alle respect, hè, je bent nog hartstikke jong. Je was 18 toen je in de gemeenteraad belandde of kwam of zitting nam. Dus je hebt nu 4 jaar een beetje politieke ervaring. Ben je er al helemaal klaar voor, denk jij?
2: Je kan er natuurlijk pas echt antwoord op geven als je het een tijdje hebt gedaan. Ik kan wel zeggen, ik ben 4 jaar geleden begonnen als jongste raadslid. Ik ben nu nog steeds het jongste raadslid, maar wel echt een ander raadslid dan 4 jaar geleden. Je leert in die 4 jaar echt enorm veel.
1: Ja, sommigen niet hoor.
2: Die durf ik niet te herhalen, maar...
1: Nee, maar er zijn ook mensen die in de gemeenteraad zitten, en dat weet jij ook, die misschien dat helemaal niet leren. Dus het is maar net hoe jij die informatie natuurlijk tot je neemt.
2: Dat is voor iedereen anders inderdaad. Ik kan wel voor mezelf zeggen, zeker de laatste 1,5 jaar merk ik bij mezelf ook wel... Dat ik echt stappen maak en dat het me steeds beter lukt om als er een idee is, om dat er ook doorheen te krijgen. Dus ik voel me er zelf klaar voor. En over 1 jaar kom ik terug en dan kan ik zeggen dat ik inderdaad klaar voor was.
1: Ja, dan gaan we evalueren, Alain. Ja. Dus dit wordt opgenomen, dat weet je. Dus we gaan even evalueren. Nee hoor, gekheid. Leg eens uit, Alain. Wat doet een fractievoorzitter nou eigenlijk allemaal? Want je hoort altijd, het wordt fractievoorzitter. Maar wat houdt het in?
2: Ik denk dat er... 3 rollen te onderscheiden zijn. Allereerst ben je degene die de overleggen voert met andere coalitiepartijen. Dat is natuurlijk belangrijk. Je spreekt een heleboel met elkaar af. Soms blijkt er iets toch niet te kunnen, of komt er iets op de agenda waar je helemaal niet over na had gedacht. Dan moet je ervoor zorgen dat je het geluid van Leefbaar in zo'n coalitie duidelijk naar voren brengt. Ten tweede, in de raad, wanneer het gaat om de grote stukken, de financiële stukken, de grote projecten, dan is de fractievoorzitter vaak degene die daar het woord voert. Dus dat is een belangrijke. En ten derde binnen de partij. Ben je degene die de lijnen uitzet.
1: Het aanspreekpunt is?
2: Ja.
1: Van alles, ja.
2: Ja, dat merk je ook al wel snel. Want ik ben het nu een hele kleine week. Maar inderdaad, als er nu een vraag is, dan komt het al snel bij mij terecht in dit geval.
1: De verantwoordelijkheid ligt nu ook ineens dan bij jou. Hè? Ik bedoel, dat zo werkt dat. Je studeert nog. Je hebt net een mooie bachelor afgerond. Hè? Ja. En je gaat nog 2 masters doen. Of tenminste heb je voor ingeschreven. Best wel een pittige studie. Hè? Ik bedoel, dat is niet niks. Hoe ga je dat combineren? Want fractievoorzitterschap is toch wel... Nou ja, net even een stapje meer dan dat je aanschuift als raadslid.
2: Ja, ik heb gelukkig al 4 jaar ervaring met de combinatie. Dus het is niet helemaal nieuw. Het is natuurlijk wel zo dat je als fractievoorzitter... en wat meer uurtjes aan het werk besteedt. En dat, zoals je net zegt, dat je de verantwoordelijkheid draagt. En als er dan een keer een crisis is, dan ben jij degene die wordt gebeld. Ik heb wel het idee dat die ruimte er nog is. Dus... Het is niet alsof ik de afgelopen 4 jaar enorm om meteen heb moeten lopen. De ruimte is er. Dat neemt niet weg dat het af en toe druk zal zijn. Maar het blijft ook wel echt heel mooi werk. Dus ja, natuurlijk kost het energie. Maar je krijgt ook energie voor terug.
1: Ja, want dat wilde ik je ook dan nog vragen. Want ik bedoel, je ademt al een beetje de politiek. Dat merk je aan altijd aan alles. Je zet je er heel erg voor in. Maar wat maakt het nou zo mooi? Hè? Want mensen zijn nog steeds erg wantrouwend. Hè? Die vinden de politiek maar niks. En die hebben zoiets van, waarom gaan de mensen? Waarom doen ze het eigenlijk? Ja. Kan jij nou een klein beetje vertellen wat het zo leuk maakt? Of soms ook niet?
2: Begin ik positief. Wat ik echt het allerleukste vind, is dat je mensen kan helpen. Als er een bewoner is die zegt, hey, in mijn wijk staat het groen 2 meter hoog. Het is een rotzooi. Dan is het fijn als je daar naartoe kan. Als je een bakkie kan doen. Dat probleem op de kaart kan zetten. En ervoor zorgen dat hopelijk in no time dat gras is gemaaid. En dat die stenen weer recht liggen. En dat vel is opgeruimd. En tuurlijk lukt het niet altijd. Maar in mijn ervaring, heel vaak lukt het wel. En dat geeft gewoon een kick. En veel mensen in Capelle zijn behoorlijk wantrouwend tegenover de politiek. Vooral de landelijke politiek. Maar juist bij die mensen is het gaaf als het dan lukt om het verschil te maken. En dat is wat Ans natuurlijk 20 jaar heeft gedaan. Mm-hmm. En ik geloof ook echt dat daar de kracht van Leefbaar is. Je kan in de gemeenteraad het geweldig doen. Uiteindelijk hebben ook Capellenaren het idee nodig van... Hey, die mensen zitten er voor mij. Ze willen me helpen. Ze staan voor me open. En dat moeten we blijven doen als Leefbaar. Dat is Leefbaar.
1: Nou, dan gooi ik hem er gelijk in. Wijkcentrum Scholevaar.
2: Ja.
1: Jullie zijn niet voor opening, volgens mij, of het behouden van...
2: Nee. Er moet bezuinigd worden bij de gemeente. En er is ongeveer 1 jaar geleden besloten om het wijkcentrum te sluiten. afgelopen maanden krijgen we heel veel signalen. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En we zijn tot de conclusie gekomen, daar moeten we wat mee. We zijn nu bezig met een amendement om dat wijkcentrum gewoon open te houden.
1: Dus toch open te houden?
2: Ja. Er is door de gemeenteraad en dus ook door ons te veel als boekhouder naar dat wijkcentrum gekeken. Gewoon gekeken van ja, daar staat een gebouw wat nou niet optimaal wordt gebruikt. Dus ja, dat scheelt toch weer 2,5 ton, dan maar ervan af. En dat hadden we nooit mogen doen. Ik was vandaag bij het wijkcentrum met twee gebruikers, twee mensen die er meerdere palen per week zijn. Die zeggen allebei, alsjeblieft hou het open. Maar ook als je het niet opent, zorg voor duidelijkheid. Want het is nu onduidelijk wat er gaat gebeuren. We gaan in ieder geval ons best doen. Lever gaat zijn best doen om dat wijkcentrum gewoon open te houden. Het moet open blijven.
1: Toch is het raar, Len. Ik bedoel, je zit in een kwetsbare wijk. Zo wil ik het niet altijd omschrijven. Want ze zitten altijd al in die hoek. En daar heb je toch wel echt zo'n wijkcentrum nodig. Dus waarom is er dan überhaupt over nagedacht om zoiets te sluiten? Ik vind dat toch een beetje raar.
2: Ja, dat is ook raar. De reden dat dat destijds is gebeurd is omdat er ook wordt gewerkt aan het Huis van de Wijk. Wat er gezegd had moeten worden is dat wijkcentrum sluit mogelijk wanneer het nieuwe Huis van de Wijk er is. Maar dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd we gaan het wijkcentrum sluiten. En dat is een fout geweest. En die fout moeten we toegeven en zeggen dat wijkcentrum blijft open. Want anders dan gaan hier allerlei verenigingen, clubjes die hier wekelijks, misschien wel meerdere keren in de week gebruik van maken, gaan gewoon ten onder. Die hebben geen andere plek in Capelle. Die kunnen dat niet betalen of het is te ver weg. En dan ben je dat sociale weefsel, die vriendschappen, die ben je gewoon kwijt. Punt.
1: Ja, maar moet je niet nu heel vaak elke keer herstellen? Eerst met de kliko's, nu met dit. Ik bedoel, is het niet wat handiger om vooruit te regeren en te bedenken van, nou, misschien moeten we hier toch even wat anders naar kijken?
2: Je hebt ook te maken met een financiële positie van de gemeente die er gewoon niet rooskleurig uitziet. Vanuit Den Haag wordt er volop bezuinigd op de gemeente. Dat betekent dat je hele vervelende keuzes moet maken. Als je moet bezuinigen is het per definitie vervelend. Wij hebben gezegd, ga nou eerst als gemeente in het ambtenarenapparaat snijden en dan pas aan de voorzieningen kant. Nou, dat hebben we gedaan, maar uiteindelijk was er nog meer nodig. En daarom is ook het wijkcentrum destijds in de plannen gesneuveld. Nu blijkt er iets meer geld beschikbaar te zijn en zeggen we dat het wijkcentrum moet open blijven. Ja, ik had ook liever gezegd in één keer, hij moet open blijven. Maar ja, je hebt ook een financiële realiteit.
1: Je zorgt voor enorme onrust. Hè? Je zegt het al, hè? Communicatie is dus wederom een heel belangrijk iets. Hè? Dat je naar de bewoner gewoon goed blijft informeren en alles. Maar dan bouw je toch gewoon die parkeergarage niet?
2: Die parkeergarage?
1: Ja, die ze willen bouwen daar in Schollevaar met die Newtowns en alles. Ze wilden daar toch een parkeergarage?
2: Ja, is een ander project natuurlijk, maar ik begrijp waarom je het noemt. Je hebt ook parkeerplekken nodig bij een station. Je hebt ook parkeerplekken nodig bij een woning. Op het moment dat we zo'n parkeergarage niet bouwen, stroomt dat deel van Schollevaar vol. En dan denk ik niet dat de mensen die daar in Schollevaar wonen er blij mee zijn. Dus uiteindelijk zitten we in een piepklein stukje land, een stukje Nederland. En daarbinnen moeten we het doen. Dat maakt het soms heel lastig. Maar ik denk dat we in het geval van het wijkcentrum Schollevaar nu duidelijkheid gaan geven wat Leefbaar betreft, blijft die open.
1: Nou, jullie hebben heel veel stemmen, dus dat moet dan wel goed komen, denk je niet?
2: Het zou goed moeten komen.
1: Ja. Ik hoorde ook dat jullie eigenlijk dan wel wilden dat daar weer een kinderlab kwam. Hoe zit dat dan? Er zit er toch al één in Schollevaar?
2: Het idee is hier om het kinderlab bij het wijkcentrum te voegen. En dan is het even de vraag, wordt het wijkcentrum alleen een kinderlab of wordt het een combinatie daarvan? In dat amendement zullen we vragen om dat goed te gaan onderzoeken. Hè. Dus wie maakt er op dit moment allemaal gebruik van het wijkcentrum? Welke plekken zijn er nog meer in Schollevaar? Misschien is er wel een school die 's avonds nog plekken vrij heeft. En is het veel handiger om een van die verenigingen in zo'n school te zetten. Uiteindelijk moet je de ruimte ook optimaal benutten.
1: Maar ik denk dat je dat ook gewoon zo moet inschieten. Hè? Ga eens kijken, wat kan er? Wat staat er nog leeg? Ja. Wat kan je doen? Geef die mensen gewoon wel een plek daar in Schollevaar om bij je heen te komen, want dat is blijkbaar heel belangrijk. Ik moet me aan de tijd houden, want ik ga er nog wel eens overheen en ik krijg straf. Nee hoor, dus ik heb nog een minuut. Er zit iemand heel erg hard te knikken. Even heel snel.
2: Ja.
1: Wat voor uitdagingen liggen er nog in Capelle?
2: Een paar, maar ik heb maar een minuut, dus het moet heel snel zijn. Belangrijkste is financieel. Er zijn grote uitdagingen als het gaat om het parkeren, om de woningvoorraad, om het gratis OV. Daar willen we allemaal keihard ons best voor doen. Ja. Maar er moeten ook de centjes voor zijn. Dat betekent roegriemaan en...
1: En goed kijken waar je het aan uitgeeft.
2: En goed kijken waar je het aan uitgeeft.
1: Alain, hartstikke bedankt. Succes.
2: Dankjewel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van IJsselnieuws hier bij Radio Capelle. Wil je nou een interview terugluisteren? Of ben je nog benieuwd naar wat er andere dingen gezegd zijn? Ga dan naar de website www.ckzvandaag.nl. Want het was een bomvolle uitzending vanavond. Volgende week zijn we uiteraard gewoon weer bij jullie terug met genoeg nieuws en achtergronden bij het nieuws uit je eigen regio. En heb je nog vragen of tips? Mail dan naar redactie@ckzvandaag.nl. We gaan eruit met Mermaid van Train. Tot volgende week!

0: Dit is Radio. Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Philip van Nes met het. Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van twee explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar twee explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Bring it on.

klinkt lekker oud, hè, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. 10 jaar geleden kwam het album Duran Jones and the Indications uit. En dat was een self-titled album, zoals ze dat noemen. Je hoort het nummer, Now I'm Gone. Duran Jones and the Indications, dus hallo. Je bent er voor een hele nieuwe soul show, waarin ik nieuwe en oude soul afwissel. Hier en daar een bluesplaat of een country soulplaat, gospel, jazzy, popmuziek, wat zoveel betekent als populaire muziek uit de jaren.

50, 60 bijvoorbeeld, je gaat het meemaken. Ik ga de prachtige versie van Let's Burn Down the Cornfield, zijn nummer van Randy Newman, draaien, gedaan door Etta James. Absoluut de beste en mooiste versie. Zij zetten het op het album Come a Little Closer 1974. Daarna Evil Gal Blues van N, Man, uitroepteken, het album uit 1961 van Ann Richards. De dames Etta James en Ann Richards nu.

I've got guys to the right.

was het damesgroepje The Marvelettes met het nummer Angel, ook uit 1961. We gaan door met Jimmy Hughes, die hier vooral heel zwijmelende soul maakte. Heerlijk, heerlijk af en toe. 1964 een singeltje, Too Much. En daarna gaan we iets helemaal nieuws draaien. Twee nieuwe dingen, 2026. Van het album A Little Bit of Me van Micah Miller, het nummer Hand on My Soul. En daarna John Primer featuring Mary Lane, heerlijke blues, met het nummer Mary's Song van het album Tribute to Theresa's Lounge, ook 2026. Weet je het nog? Ik ga het zo nog even herhalen, maar één keer in de week stuur ik de playlist erdoor van deze Soul Show en mijn andere show Undercover. Wil je het nou allemaal teruglezen, want je hoort iets prachtigs en je denkt, oh, daar wil ik me nog eens even in verdiepen, maar wat zei ze nou ook alweer, dan kun je die playlisten ontvangen. Laat het me weten. anitaundercover@gmail.com. anitaundercover aan elkaar @gmail.com. Maar voor nu nog één keer. Jimmy Hughes, Micah Miller en John Primer.

ik zie dat ik heel veel nieuwe, zelfs heel recente dingen op deze playlist gezet heb. Maar toch ook nog wat ouwetjes hoor. Zoals Freddie King, het swingende CC Baby uit 1960, zoals eerste. Dan van de Australische Emma Donovan, het nummer Black Nation van haar album Till My Song Is Done 2024. En als laatste in dit rijtje van het tweede album dat Jasper Lindell de Zweed uitbracht in 2026. Royal, het nummer Which Way Did I Go? Freddie King, Emma Donovan en Jasper Lindell nu.

Ik draai zoveel nieuwe dingen in dit uur, domweg omdat er zoveel goede muziek is uitgekomen de laatste tijd die prima in deze show passen. En ik hoop dat ik je dan attendeer en nieuwsgierig maak naar, als je van dit genre houdt, nieuwere dingen. Zoals Jalen de Gonda's album Doctrine of Love, een paar keer iets van gehoord de laatste tijd. Love is Gone wordt het nummer van vandaag. Daarna de toen al op leeftijd zijnde Dan Penn, Living on Mercy, over het ouder worden van het gelijknamige album Living on Mercy 2020. En ook nu weer ga ik een blokje van drie draaien. Waarom niet lekker veel muziekjes achter elkaar? Wel oude, 1977 van het album Sweet Beginnings. Die geweldige Marlena Shaw, die soul, blues, maar vooral ook jazz maakte. The Writings on the Wall heb ik gekozen voor vandaag. Achter elkaar nu Jalen de Gonda, Dan Penn en Marlena Shaw.

Wat een leuk album is dat geworden. Heel onverwacht. Onverwacht omdat je die twee in eerste instantie niet zo snel bij elkaar zou plakken. Folk, country, singer-songwriter, zangeres Gray Delisle en soulzanger Les Green maakten samen het album Gray and Green. En van dat album ga je nu het nummer Mariposa horen.

Deze soulshow eindigen met twee lekkere ouwetjes. Voordat ik je ga vertellen wie dat gaan worden en hoe de nummers heten, ga ik je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Ik hoop dat je gewoon ongestoord en zonder enige pretentie lekkere muziekjes hebt kunnen luisteren. En ik hoop natuurlijk dat je volgende week weer inschakelt. Je kunt deze en mijn andere radioshow Undercover beluisteren via rootsparadise.com/undercover. Ik ga eruit met Marvin Gaye, de demo-versie van Let's Get It On. Absoluut herkenbaar hoor, maar het is niet de versie die uiteindelijk op het album kwam. En het staat op de deluxe version van Let's Get It On, de titeltrack dus van dat album. En dan als laatste Careless Love 1962 van die good old Ray Charles. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van twee explosies in de Thomas Akempi-straat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar twee explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoen zelf was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest. We vullen het laatste uur van je dag met relaxe muziek en nieuws. En achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. Welkom bij de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. We openden met Dean Martin en The Doors Still Open to My Heart. En nu gaan we terug naar 1977 met The Jacksons en Show Me The Way To Go. Veel plezier met de late avond.

1982. Waiting for a Girl Like You, de band Foreigner. En ik bedenk me zo ineens, het lijkt wel een beetje op Holland Oost, heeft iets van weg. Hoe ziet het werk van een particuliere rechercheur er echt uit? Herman de Bruin gaat in gesprek met Herma Kluin, oprichter van recherchebureau Incognito, over haar bijzondere vak, haar carrière-switch en het belang van zorgvuldig onderzoek en discretie. Dat alles na AHA's Summer Moved On uit 2000.

0: Ik ga praten met Herma Kluin. Zij heeft een bijzonder vak, denk ik. Herma, welkom.
1: Dank u wel.
0: Je hebt een recherchebureau. Recherchebureau incognito.
1: Helemaal. Het is een recherchebureau, maar over het algemeen als ze zeggen wat doe je voor werk, dan zeg ik ben privédetective en iedereen snapt wat dat inhoudt.
0: Ja, ja.
1: Maar dan vaak van televisie.
0: Ja, precies. En dan hebben ze toch een ander beeld.
1: Dan hebben ze een ander beeld.
0: Ja. Altijd al in het onderzoekende werk willen zitten als kind
1: nee,
0: al
1: zeker
0: misschien?
1: Niet. Nee, zeker niet. En als kind vond ik het altijd wel heel mooi en ik vond echt alles wat spannend was, vond ik als kind al fantastisch. Maar ik heb jarenlang bij een bank en een verzekeraar gewerkt, dus dat is echt iets heel anders. En een heel klein uitstapje zelfs naar een modezaak. Maar op mijn 52e pas het roer omgegooid. En toen dit vak pas gaan uitoefenen.
0: Ja, want het is een eigen bedrijf geworden, hè?
1: Ja, het is een eigen bedrijf geworden met meerdere rechercheurs die allerlei expertises hebben. En dat maakt het ook zo mooi, dit vak. Wij kunnen eigenlijk allerlei onderzoeken, diverse soorten onderzoeken kunnen we accepteren. Dus het is niet zo dat wij digitaal expert zijn en dat is wat we doen. Mm-hmm. Maar het varieert van moord tot kindervermissing tot digitale fraude, overspel, stalking, noem maar op.
0: Ja, en dan ook in samenwerking met de politie?
1: Soms wel. Niet alles. Dat kan ook niet. Hè? Want de politie mag ook niet alles delen in verband met de politiewet. Dus dat gaat niet altijd. Maar er zijn wel een aantal mooie samenwerkingen geweest die ik ook in mijn boek heb genoemd. Mijn boek is vorig jaar juli uitgekomen.
0: Ja.
1: De privédetective. Ja, en daar hebben wij uiteraard ook een aantal casussen in beschreven die wel met de politie zijn opgepakt. En zo'n samenwerking is heel waardevol. En ik denk dat dat in de toekomst ook nog waardevoller gaat zijn.
0: Ja, het lijkt me als hoofd van zo'n recherchebureau wel ingewikkeld om alles in de gaten te houden.
1: Dat leer je in de loop der tijd wel. Het is wel zo dat na mijn boekpresentatie er een soort van bom ontplofte. En toen kwam er wel echt heel veel op me af. Toen heb ik wel een tijd gedacht van nou, ik ben echt enorm aan het werk in mijn bedrijf in plaats van aan mijn bedrijf. En daar werd wel heel veel van mezelf gevergd. En dat heb ik nu wel veranderd.
0: Want dat is weer minder geworden nadat het boek er een poos was?
1: Het is niet minder geworden, maar ik heb gewoon meer rechercheurs die gewoon wat handen, wat werk van mij overnemen. En een beetje mijn handen vrij houden hier en daar.
0: Ja, maar het bedrijf is wel ontzettend gegroeid nadat je dat opgericht hebt, hè?
1: Ja, dat is zo en dat is ook fijn. Maar dat heeft ook wel echt te maken nadat mijn boek gepresenteerd werd. Daar heb ik veel interviews gehad. Ik heb ook heel veel bekendgemaakt over wat het werk inhoudt. En nou ja, ik ben ook wel voor een magazine gevraagd om eventueel een column te gaan schrijven. Ik heb natuurlijk voor de misdaadwebsite Femke Fataal al een aantal columns geschreven. Dus mensen kennen me inmiddels aardig goed. Ja, en dan is het ook niet zo moeilijk om je te vinden.
0: Je moet er wel de tijd voor vinden om het te doen dan, hè?
1: Nou, dat is de grootste uitdaging.
0: Buiten het eigen bedrijf om.
1: Ja.
0: Want het komt er allemaal bij.
1: Alles komt erbij en er komt echt wel veel op je af. Het is een voordeel dat ik geen gezin heb. Dus ik ben wel alleen op dit moment. Dus geen relatie. Waardoor ik ook echt heel veel tijd kan stoppen in mijn bedrijf. Ja. En dat ook enorm leuk vind. Dus ik heb ook geen hekel om te werken. Ik werk ook veel. Ik werk ook vaak wel in de weekenden door. Dus er is ook niemand die tegen mij zegt, stop nu maar eens even, want je doet nu wel genoeg.
0: Ja.
1: Dus af en toe moet je zelf even terugfluiten. Maar ja, mijn werk is wel mijn grootste hobby.
0: Nou, dat is mooi natuurlijk dat dat kan. Maar je moet ook wel opletten dat het niet te gek wordt dat je overwerkt raakt. Dat
1: nee, maar daar heb ik echt genoeg rechercheurs voor.
0: Daar heb je genoeg mensen voor om te zeggen,
1: absoluut.
0: Pas even op.
1: Ja. Genoeg die het van me overnemen.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is mooi als je zo'n bedrijf hebt opgericht en je kan zelf ook nog. Ja, want je moest ook dat boek nog schrijven. Dat kwam er allemaal
1: dat
0: bij.
1: Moest ook nog. Alles kwam erbij, maar wat ik al zeg, hoor, ik werk met veel rechercheurs, allemaal ex-politiemensen. Mm-hmm. Dus ja, ik kan mijn bedrijf echt het volste vertrouwen aan mijn collega's overlaten als het echt moet. Dus ik kon ook focus houden op mijn boek. Het heeft wel iets langer geduurd dan afgesproken was. Ze hebben me 1,5 jaar langer tijd gegeven om mijn boek te schrijven en daar ben ik HarperCollins ook wel heel dankbaar voor. Want ja, je volledige baan en een boek schrijven, dat vergt wel veel.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
1: Ja. Ja,
0: maar je kon ook wel goed delegeren naar anderen toe.
1: Zonder twijfel, anders had ik het niet gered.
0: Anders had je het niet gered, nee. Het boek is nog verkrijgbaar?
1: Ja, in de boekhandels en uiteraard bij alle verkoopkanalen waar ze boeken kunnen aanschaffen.
0: Hoe nog even de titel?
1: Mijn boek heet De Privédetective van Herma Kluin.
0: En dan hebben we Herma Kluin gesproken over het boek, over al haar werkzaamheden. En ik wens je daar heel veel succes mee en dank je voor dit gesprek.
2: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

0: 1999, She's All I Ever Had van Ricky Martin. En daarvoor Julien Clerc met een mooie Franse chanson. Ze is zangeres, componist, theatermaker, muziekdocent en nog veel meer. Herman de Bruin gaat in gesprek met Elisa van Dolderen over haar veelzijdige carrière.
1: Mijn gast is Elisa van Dolderen in de studio. Elisa, welkom.
2: Dank u wel.
1: Je bent een alleskunner, maar je bent zeker ook zangeres.
2: Ja, op de allereerste plaats eigenlijk
1: ja,
2: wel.
1: Ja, toch wel?
2: Ja.
1: Ja, want je doet veel meer anders. Je hebt ook een eigen gezin met kinderen en dat er allemaal bij. Maar dat past allemaal wel?
2: Dat is heel erg dan. Dat is dan natuurlijk de eerste plaats.
1: Oh, toch wel? Ja, ja. Nee, dat wilde ik even weten. Voor alle zekerheid.
2: Ja.
1: Maar je zingt ook. En daar gaat het om. Altijd al aan het zang bezig geweest van jongs af aan?
2: Altijd al. Ja, ik was laatst door babyalbums aan het bladeren. En toen kwam ik een foto tegen waarin ik in mijn kinderstoel zit. Met zo'n grote microfoon, met zo'n plopkast. Erop.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, oh ja, toen is het virus begonnen, zeg maar.
1: Ja, ja. En kwam dat van een van je ouders vandaan?
2: Nou, mijn moeder die zingt wel. Tenminste, okay. Die zingt heel stiekem. En ik heb er al heel lang niet meer horen zingen. Maar mijn moeder die heeft wel een mooie stem. En in de familie komt zeker wel mooie zangstemmen voor.
1: Ja, ja.
2: Maar in ons gezin ben ik wel de enigste die dit pad bewandelt. Ja.
1: Oké, okay, ja, toch wel. En dat is tot volle tevredenheid wat je nu doet?
2: Ja. Ja, ik zou me niks lievers kunnen verzinnen dan wat ik nu aan het doen ben.
1: Nee, want je doet nog allerlei andere dingen natuurlijk. Als ik even erop... Nou, componist. Je componeert dus zelf liedjes.
2: Klopt,
1: je
2: ja.
1: Je schrijft ze zelf.
2: Ja.
1: Je bent theatermaker.
2: Ook, ja.
1: Zing je dan ook in theater of is dat
2: zeker.
1: Op toneel?
2: Nee, de theatervoorstelling Veerkracht heb ik geschreven. En dat is eigenlijk een verhaal rondom het thema veerkracht. En daarin zing ik mijn eigen liedjes en vertaal de covers. En daar vertel ik mijn eigen verhaal. Eigenlijk een heel persoonlijk verhaal over veerkracht.
1: Dus je eigen liedjes. Zing je zelf en maak je zelf. Doe het allemaal zelf.
2: Ik doe het allemaal zelf. Ja, self-made woman. Is trouwens niet helemaal waar. Ik doe het niet helemaal alleen. Ik heb wel fantastische muzikanten om me heen die helpen met schrijven. En ook op het podium sta ik met bijvoorbeeld een hele goede gitarist. Dus ik doe het niet helemaal alleen.
1: Nee, nee.
2: Maar
1: je hebt wel mensen om je heen verzameld die je ondersteunen.
2: Ik heb een heel fijn vangnet om me heen. Ja, absoluut.
1: Ja. Zangeres, schrijver van de teksten, noem maar op. Waar kunnen mensen teksten van je vinden of de liedjes van je vinden?
2: Nou, ik sta sowieso op alle streamingsdiensten. Dus als mensen mij zoeken op Elisa met een S.
1: Ja.
2: En dan gaan ze naar ElisaMusicNL. Als ze dat googelen, dan kunnen ze me vinden. Ik sta op Spotify, op Apple Music, op Deezer. Op YouTube ben ik te vinden. En ik heb een tijdje geleden een heel mooi kinderboekje uitgebracht.
1: Ook nog?
2: Ja, Kleine Zonnestraal. Wat gaat over het verlies van een kindje.
1: Oké.
2: Niet mijn eigen kindje, maar dat van mijn nichtje.
1: Oké, dus het zat wel in de buurt.
2: Ja, het zat heel dichtbij.
1: Ja.
2: En daar heb ik een troost drieluik voor gemaakt. En dus daar zitten mijn teksten in. In al mijn liedjes zitten mijn teksten. En daarnaast schrijf ik ook voor andere muzikanten. En ik heb samen met mijn band een tijdje geleden een liedje gemaakt. Wat is opgepikt door Treintje Oosterhuis.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En die band heet Pure Project Marna.
2: Bijna.
1: Nee.
2: Ja, nee, het was. Het was vanuit de band Puur. En we hadden een heel mooi project waarbij wij liedjes gingen maken. Specifiek voor het moederschap. Omdat ik zelf moeder ben en heel makkelijk liedjes schrijf voor mijn eigen kinderen.
1: Ja, ja.
2: Maar we wilden echt alle aspecten van het moederschap belichten. En toen hebben wij een aantal moeders gevraagd: deel met ons je verhaal en dan maken wij daar een liedje van.
1: Ja.
2: En wat wel heel bijzonder is, dat de nieuwe single die ik net uit heb gebracht, Ik Kies Mij. Die wordt dan heel veel gestreamd. En daardoor worden andere singles ook weer meer gestreamd. En daardoor is Kleine Zonnestraal, wordt heel veel geluisterd, het liedje. Maar ook het liedje Ik Vecht, wat dus gaat over een moeder die kanker had op dat moment.
1: Mm-hmm.
2: En haar dochter wilde zien stralen op haar verjaardag. Dus besloot op die dag, denken we niet aan kanker. Gaan we het niet hebben over kanker. Morgen ga ik wel weer nadenken over de consequenties die erbij horen.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar Ik Vecht is dus ook een liedje vanuit Puur Project Mama. Wat dan dus in één keer ook weer heel erg oppikt.
1: Als afsluiting van dit gesprek heb je ook nog een lied genoemd die we kunnen draaien.
2: Zeker.
1: Goed genoeg.
2: Ja, zeker.
1: Dat gaat ook over hetzelfde onderwerp, dezelfde situaties.
2: Nou, eigenlijk inderdaad bijna hetzelfde als de nieuwe single Ik Kies Mij. Het is een liedje waarin ik vertel, ik heb heel lang een stem in mijn hoofd gehad en nog steeds wel. Maar die zegt, stop maar met wat je aan het doen bent. Want jij bent niet goed genoeg. Anderen kunnen dit veel beter. En dat is een stem van vroeger die ik meer en meer stil kan laten zijn. En in dit lied zing ik, ik ben meer dan goed genoeg.
1: Elisa van Dolderen, dank voor het gesprek. En we gaan luisteren naar het lied Goed Genoeg door Elisa van Dolderen.

0: tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.
1: 2019, de Testament, de Kick. Het is ook een nummer van Boudewijn de Groot. En nu Fat Larry's Band met Zoom uit 19...

Zoom, 1982, Fat Larry's Band. Mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Een goede foto vertelt meer dan 1000 woorden. Herman de Bruin spreekt met fotograaf Christiane Keizer over haar passie voor portretfotografie en het belang van een sterke professionele uitstraling. Dat alles naar U2's Ordinary Love uit 2013.

0: Ik ga praten met Christiane Keijzer. Ze is fotograaf en in de studio. Christiane, welkom.
1: Ja, hartelijk bedankt.
0: Allang fotograaf? Als kind al begonnen met een klein boxje of zo?
1: Nou, niet als kind zijnde. Als kind zijnde was ik wel al bezig met tekenen en schilderen van portretten van mensen.
0: Oké. Okay.
1: En later ben ik ook gaan boetseren. Was ik ook altijd wel bezig met gezichten, met portretten van mensen. En op een gegeven moment kwam inderdaad die camera, een kleine camera. En dat werd op een gegeven moment wel steeds professioneler. Dat ik het ook wel echt wel heel erg leuk vond om mensen te fotograferen. Toen ben ik een workshop gaan doen. En van een workshop kwam een cursus. En uiteindelijk heb ik een opleiding gedaan aan de fotovakschool. Nou, op dit moment ben ik meer bezig vanuit mijn eigen idee om mensen te portretteren. Zoals vorig jaar de zakkendragers van het Antonisschilde in Schiedam.
0: Oké, okay. Ja.
1: Dat vond ik heel erg leuk om die op een, een beetje schilderachtige manier te portretteren.
0: Dan komt dat schilderen van heel vroeger, wat je zei, weer tevoorschijn. Ja, dat zit er nog een beetje achter of in?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, want je maakt meer historische foto's. Want ik zag ook ergens staan de Girl with the Pearl Earring.
1: Ja.
0: Of dat meisje met de parel in het Nederlands, goed Nederlands dus.
1: Ja. Nou, ik laat me graag inspireren door oude meesters.
0: Ja.
1: Het meisje met de gouden parel. De serie die ik heb gemaakt, dat was eigenlijk toen op de fotovakschool. Dat was een opdracht dat we moesten doen. Dat we een serie moesten maken. En toen heb ik daarvoor mijn buurmeisje heb ik daarvoor gebruikt. Ja. En een aantal andere meisjes en vrouwen met verschillende culturele achtergronden om die te portretteren zoals het meisje met de
0: parel eruit ziet. Ja, dus historie is wel, dat zit er wel ook in om foto's vanuit de historie te nemen.
1: Ja, onder andere.
0: Kan er meer zijn natuurlijk, maar ook dat. Maar je bent nog niet in de nachtwacht begonnen. Om maar even wat te noemen.
1: Nee, maar ik heb wel met de zakkendragers heb ik wel een groepsportret gemaakt. Wat eigenlijk misschien ook een beetje doet denken aan de nachtwacht. Dus ik heb me wel een beetje laten inspireren door dat soort schilderijen. Ja.
0: Ja, die inspiratie uit de 17e eeuw van al die schilders die toen heel belangrijk waren, natuurlijk, dat heeft je wel aan het denken gezet. En je maakt er ook wel foto's van dus.
1: Ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. En zo heb ik bijvoorbeeld mijn man ook een keertje een model laten staan voor een portret à la Rembrandt. Mm-hmm. Hij moest dan een pruik opzetten.
0: Okay.
1: En een bijpassende pet en een jas. En ik heb dat vervolgens met Photoshop heb ik dat helemaal beschilderd, zeg maar, bewerkt. Zodat het net een Rembrandt.
0: Maar zie je dan nog dat het een zelfportret van Rembrandt, dat de inspiratie is daarvan?
1: Ja, dat kan je wel zien. Het is wel eigenlijk een soort van lookalike.
0: Ja. Mensen die meer willen weten over je foto's, heb je ze ergens op de sociale media staan?
1: Ik heb een eigen website in ieder geval. Dat is www.bijkeizerinbeeld.nl. Mm-hmm. Op Facebook zit ik gewoon onder mijn eigen naam, Christiane Keijzer. En bij Instagram ook onder mijn eigen naam, Christiane Keijzer.
0: En heb je ook mensen die je portretteert in opdracht ook wel? Of?
1: Soms gebeurt dat nog. Een aantal jaren geleden heb ik dat vaker gedaan. Heb ik ook gezinnen gedaan, profielfoto's. Maar nu doe ik het vooral vanuit mijn eigen idee. Maar heel af en toe dan krijg ik nog wel een opdracht om iemand te fotograferen.
0: Ja, maar dat is niet meer je business die je dagelijks doet.
1: Nee.
0: Maar als het zo uitkomt, dan kan dat wel.
1: Dan zou dat inderdaad kunnen.
0: Mensen moeten maar even op de genoemde website kijken en dan komen ze vanzelf tegen.
1: Ja.
0: En de volgende projecten staan alweer op de rol om iets te gaan doen daarin?
1: Ja, ik heb altijd wel ideeën. Maar ik moet ook kijken hoeveel tijd en energie dat gaat kosten.
0: Ja, dat moet allemaal bij andere dingen nog, begrijp ik. Het is niet het enige wat je doet.
1: Nee, zeker. Ik heb nog een gezin en ik heb nog een andere baan.
0: Okay,
1: dus ik moet wel kijken of dat allemaal uitkomt.
0: Dankjewel voor het gesprek en dan heel veel succes met wat er allemaal nog in het vat zit en eraan komt.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 13 juli. Morgenavond zijn we er weer. Nu zit hier in de studio Bert Wolf. Ook weer met de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede nacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Goed dat je luisterde. Ik ben er weer aanstaande maandag. Tot dan. Dit is de 10cc. I am Mandy. Fly with me uit 1990.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van twee explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar twee explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht en speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met niet.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop. Er stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen. Is meest matig van kracht, windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering. Flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17. En de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempi-straat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij. En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar de maatregelen die Odido neemt om persoonsgegevens van klanten te beschermen. Het onderzoek komt naar aanleiding van het datalek bij Odido, waarbij de gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. De ACM doet onderzoek met de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. De ACM wil weten of de zorgplicht die Odido heeft voor de persoonsgegevens van klanten wordt nageleefd. En Excelsior heeft zich versterkt met verdediger Jan Plug. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord voor de duur van het hele komende seizoen. Plug speelde vorig seizoen 9 duels voor Feyenoord. De tweede seizoenshelft was hij verhuurd aan FC Dordrecht. En speelde daar onder zijn oom die trainer was, Dirk Kuyt. Met de schapenkoppen wist hij zich niet te plaatsen voor de play-offs. En dan krijgt u van mij nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. De temperaturen liggen rond de 25 tot 28 graden. Vanavond veel zon, de nacht verloopt helder en droog met minima rond de 17 graden. Morgen ook stralend en droog, het wordt dan 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. De komende dagen lopen de temperaturen flink op in onze regio. Door al het steen en asfalt kan het in stedelijke gebieden nog warmer aanvoelen. De gemeenten roepen inwoners op om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die buiten werken lopen extra risico tijdens de hitte. De gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas vragen inwoners daarom om kwetsbare mensen in de omgeving extra in de gaten te houden. De drie gemeenten adviseren inwoners de komende dagen extra alert te zijn op signalen als duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid en activiteiten aan te passen wanneer de temperatuur te hoog oploopt. Ook wordt aangeraden huisdieren voldoende verkoeling en drinkwater te geven. Om klachten door de hitte te voorkomen, wordt geadviseerd om meer dan voldoende water te drinken, ook als je geen dorst hebt. Daarnaast is het verstandig om tijdens de warmste uren van de dag, tussen 12 en 4 's middags, zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken en zware inspanning te vermijden. Twee Capellenaren van 33 en 31 jaar oud zijn door de politie opgepakt in een zaak rond levering van drugs. De twee zouden betrokken zijn bij een bende die jarenlang drugs naar allerlei feestbestemmingen, voornamelijk op Ibiza, heeft gesmokkeld. Dat gebeurde volgens de politie door kwetsbare jongeren die er naartoe vlogen met koffers vol ecstasy, cocaïne en hash. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van maandagmiddag 13 juli. Vandaag scheen de zon weer volop en stond een vrij stevige wind uit een noordoostelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 27 graden. De komende avond en nacht is het vrij helder. Het blijft een zwakke tot matige wind waaien uit de noordoostelijke richting. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. De wind blijft uit de noordoost toe komen, is meest matig van kracht windkracht 3. En de maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. Woensdag en donderdag nog maar weinig verandering, flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur rond de graad of 17 en de maximumtemperatuur rond de graad of 29. Later op donderdag en op vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vrijdag, na het draaien van de wind naar de noordelijke richting, krijgen we met iets minder warme lucht te maken. De maximumtemperatuur vrijdagmiddag rond de 25 graden. In het weekend nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn. En er waait dan een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag op zaterdag en zondag rond de 21 tot 22 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een 24-jarige Rotterdammer die werd verdacht van 2 explosies in de Thomas Akempiestraat in Rotterdam-Lombardije is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat de man de ontploffing heeft veroorzaakt. In een portiek vonden op 14 oktober en 24 december van vorig jaar 2 explosies plaats. Ook stond er met zwarte letters het woord war op de muur geschilderd. Op een flesje benzine werd DNA van de verdachte gevonden. En in zijn telefoon vond de recherche foto's van het portiek en het flesje benzine met daaraan cobra's bevestigd. Het OM had 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Volgens de rechtbank is er een vermoeden dat de verdachte direct of indirect iets te maken heeft met de brandstichting, maar is er geen sprake van directe betrokkenheid. En een vrouw is gewond geraakt bij een steekpartij op de Kaapstraat op Rotterdam-Zuid. De vrouw werd rond 4 uur gestoken door een man. Die is later door de politie op de Olympiaweg in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is achter de steekpartij.